0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Altijd lekker, hè? Zo'n liedje van de Bee Gees. Ja. How deep is your love? Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 11 september 2026. Ja, een belangrijke datum. Straks meer daarover. Ja, het is altijd zo. Je kunt wel gedaan hebben ooit een keer vroeger in een vroeger leven. Of 100 jaar geleden, of 30, of 40, of 50 jaar geleden. De waarheid die achterhaalt je altijd. Een man uit Apeldoorn. Die is opgepakt. 30 jaar geleden heeft hij verkrachtingen gedaan. De man is opgepakt en wordt verdacht van 2 verkrachtingen uit 1995 en 1997. Ja, de man kon worden opgespoord. Er waren DNA-sporen die toen veilig zijn gesteld. Ja, bij de eerste zaak werd een vrouw in de herfst van 1995 s'nachts onderweg naar huis in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. En ze werd toen langs de weg verkracht. Ze raakte daarbij ook gewond. En ja, 2 jaar later, in de zomer van 1997, gebeurde er net zoiets in het buitengebied van Deventer. Ook toen werd het slachtoffer met geweld van haar fiets getrokken en met geweld misbruikt. Er is nooit een verdachte aangehouden. Maar er is toen wel DNA veiliggesteld. En ja, inmiddels was al duidelijk dat het DNA in beide zaken overeenkwam. Maar ja, er zijn van die cold case teams, zeg maar, die dan daarmee aan de gang gaan. Maar ja, het cold case team is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank. En dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een 61-jarige man. En hij zit momenteel vast, hè. Ja, die man die heeft dus 30 jaar geleden, als alles straks klopt via de rechter en zo, heeft dus verkrachtingen gedaan. En dacht na 30 jaar, nou, het zal wel verjaard zijn, ze zullen er wel niks meer mee doen. Maar ja, zo zie je, het is toch uitgezocht door het cold case team. En de man die moet dus alsnog berecht worden, hè? Ja. Als hij bekend natuurlijk, hè. Dus dat is nog even de grote vraag. Want ja, ik kan het natuurlijk volhouden en dan loopt het nog op niks uit. Maar goed, het is in elk geval wel bijzonder, hè, dat er iets van 30 jaar geleden dan alsnog onderzocht is en dan alsnog een dader gevonden is, hè. Ja. Ja, het cold case team, hè, die zijn er bij de politie altijd, hè. Die zoeken altijd oude moorden uit waar men vastgelopen is of zo, weet ik veel wat. En dan duikt men daar nog een keertje in, hè. Ja. Goed, het is voor de wekker wakker tijd. Het is vrijdag. Het is bijna weekend, jongens.

Snap in de Back to Back Classic uit de jaren 90 natuurlijk. Hè, met Eternity. Ja, het klopt. Ik krijg al een appje binnen. Erik, je bent nog van school. Ja, dat klopt. Het is aan het einde zo'n beetje de griepepidemie hier in Huizen van Vlietjes. Dus misschien nog 2-3 dagen uitzieken en dan zijn we er weer. Ja, wat betreft het normale leven. Maar dit is nog eventjes afzien. Dat klopt. Goed opgewerkt. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, binnenkort vinden de open dagen weer plaats van de Nationale Duurzame Huizenroute. En wel op 31 oktober en 7 november. Ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken hoe andere bewoners hun huis hebben aangepakt. Ja, met de groei van het aantal deelnemers kunnen de inwoners bij meer verschillende woningen binnenkijken en zien wat er op dit moment mogelijk is. Van bekende maatregelen tot nieuwe oplossingen en technieken. Ja, dus op zaterdag 31 oktober en 7 november de open dagen van de Nationale Duurzame Huizenroute. Ja. En ja, ik zei het al, het is vandaag 11 september. Nou, ja, duizenden Amerikaanse hulpverleners die spoeden zich naar de aanslagen op 11 september 2001 naar de Twin Towers in New York. Een van hen was brandweerman Michael O'Connell. Zegt, ik vind het nog steeds bijzonder hoe we elkaar hielpen. Ja, ik was op dat moment thuis toen de toren werd geraakt. Zo zegt de 50-jarige Amerikaan en voormalige luitenant bij de New Yorkse brandweer. Ja, hij zegt, toen gebeurde het. Hij was eerder dat jaar begonnen op de brandweerkazerne in New York. En enkele maanden later werd American Airlines Flight 11 richting L.A. gekaapt door 5 terroristen. Ja, het toestel vloog, zoals iedereen weet, om 9:15 zo'n beetje de Noord Tower in. Een kwartier later ramde een tweede vliegtuig, de South Tower. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven op dat moment. Ja, vandaag worden er ook weer wat herdenkingen gehouden in New York in verband met 9-11. Ja, omdat het vandaag toch een belangrijke dag is, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag bewolkt. Van tijd tot tijd valt er lichte regen. We hebben ook motregen. Later vanmiddag dan wordt het wat droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft zeg maar de boel nog een beetje nat. Er is een matige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op. En de komende nachten is er wat mist. Dus oppassen op de weg. Zaterdag begint grijs. Later breekt de zon door en blijft het overdag droog. Wordt iets warmer. 20 tot 23 graden. Vandaag moeten we dus doen met temperaturen van rond de 20 graden.

De dagtopper van vandaag, van deze 11e september. Alex Kinter en Moon on Fire hoorde je. Dus je hoort hem vandaag als de dagtopper. Liedje met extra veel steun natuurlijk. Dan wordt hier wat extra gedraaid en wat extra aandacht aan geschonken. Goed, voor de wekker wakker. Ja, bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in Limburg zijn 3 gewonden gevallen afgelopen nacht. De auto van de verdachte die crashte op de afrit Venlo-Zuid van de A73, zo heeft de politie gebeld. De politie kreeg in de nacht een melding over de inbraak bij het tankstation aan de Baarlozeweg. De politie die heeft de vluchtauto gezien in Blerik. En omdat de bestuurder het stopteken negeerde, werd door de agenten een achtervolging ingezet. En hierop vloog de auto met de 3 verdachten van de weg op de afrit Venlo-Zuid. Ja, over de ernst van de verwondingen van de inzittenden, daar is nog niks of weinig bekendgemaakt. En Sacha Baron Cohen gaat de hoofdrol spelen in het toneelstuk De Popinjay Cavalier van regisseur Quentin Tarantino. Ja,

onstuimige komedie over bedrog en vermomming. Ja. En het laatste bericht, 42% van de ZZP'ers heeft minder dan 3 maanden zicht op werk of omzet. Van juist deze groep zegt 77% dat er veel vraag is naar het eigen werk. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het uurtarievenonderzoek van dit jaar. Ruim 16.000 ZZP'ers zijn ondervraagd. Van de ZZP'ers die korter dan een jaar ondernemen, heeft 55% minder dan 3 maanden zicht op werk of omzet. De ondernemers die langer dan 10 jaar actief zijn, is dat 37%. De ervaren vraag die verschilt nauwelijks. Ja, zo blijkt volgens de laatste relazen. Ja, het is wederom druk op de weg. Mocht je met de auto nog een eindje gaan rijden, de A27, daar is het aansluiten. De A73 is het ook druk. De N3 richting Papendrecht, daar is het ook druk. Het valt over het algemeen voor de vrijdag nogal mee. Ja, er staat er ook nog eentje richting Gorinchem vanaf Breda op de A27 bij Werkendam. Daar is de boel zeg maar dicht voor vrachtauto's en dat zorgt ook een klein beetje voor vertraging.

0: Ja, het is vrijdag. Hè. Dat betekent dat het een extra liedje van Elvis. Vrijdag is de Elvisdag. Ik weet niet tot hoe lang het gaat duren dat we dat gaan doen op vrijdag. Maar tot nu toe bevalt het wel lekker. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag een grote feestdag in Luxemburg. Tot en met 13 september. In dit tweede weekend van september wordt in het Luxemburgse stadje Grevenmacher aan de Moesel een groot driedaags wijnfeest gevierd. Dus mocht je van wijnen houden, wijnen. Het wijnfeest is daar gestart. Ja, het druiven- en wijnfeest wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 13 september. En vanavond dan wordt de wijnkoningin gekroond. Ja, en morgen zijn er concerten. Dan is er onder andere een showband parade. En is er vuurwerk op de oevers van de Moesel. En zondagmiddag in Luxemburg dan trekt een folklorische optocht door de nauwe straatjes. De nieuwe wijnkoningin die staat dan op een eigen praalwagen. Dus mocht je van een dagje uit misschien een beetje gaan tanken, hè, want het is daar erg goedkoop natuurlijk om benzine te tanken, dan zou ik zo zeker Luxemburg even dit weekend in het achterhoofd houden, want dat is misschien wel leuk. Ja, een win-win situatie, hè. Goedkoop tanken en ook nog een leuke dag beleven en lekker wijn drinken.
1: Ik heb even nagedacht. Voor mij is het wel klaar. Ik wens je een hele fijne avond. Later.

bekende man hoor, deze Sean Stockman. Misschien zegt het je nu niks, maar als ik bijvoorbeeld zeg dat hij een bekende R&B-zanger is, een producer en een songwriter die ook bekend is geworden als lid van Boyz II Men. Ja, samen met deze legendarische groep domineerde hij in de jaren 90 de internationale hitlijsten. En dit was het liedje Head Over Heels, een solo-projectje van Sean Stockman van de bekende band Boyz II Men. Alleen een solo-projectje voor een film, hè? De film Disappearing Act, want daar gaat het over, hè? Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar de laatste berichten wat betreft het nieuws. Ja, een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT is afgelopen donderdag betrokken geraakt bij een ongeval in Zwitserland. Daar zijn meerdere mensen om het leven gekomen, zo meldt de Zwitserse politie. Er wordt serieus rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Ja, het ongeluk gebeurde rond 5 uur bij de regio Zernes en Zus. En aan boord waren 49 Nederlanders, dat meldt de alarmcentrale. Ja, de organisatie die de hulpverlening coördineert. Ja, eerder ging het om 48, maar het was exclusief de buschauffeur. Waarschijnlijk waren alle inzittenden van de bus Nederlands, maar dat is nog niet bevestigd. Ja, verschrikkelijke ramp dus daar. Ja, en de politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van bijna 4000 kilo cocaïne te smokkelen. Hij probeerde dat in te voeren. Ja, de partij drugs werd afgelopen maandag in containers aangetroffen. Het OM deelde het nieuws over de arrestatie en de onderschepte drugs afgelopen donderdagavond. Ja, de Nederlandse man is al voorgeleid. Ja, het Franse pakket meldt dat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro aan boord zou zijn geweest van een vrachtschip dat uit Ghana kwam. En ook nog nieuws uit Amerika. De VS heeft de NAVO-bondgenoten onder druk gezet om mee te werken aan het afbreken van het internationale strafhof, het ICC. En om zich terug te trekken uit het hof. Dat zeggen ingewijden aan onder andere diverse omroepen na een publicatie van de nieuwswebsite Politico. Ja, president Trump die is al een tijdje bezig om een agressieve campagne tegen het hof, dat individuen kan vervolgen die worden verdacht van oorlogsmisdrijven, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid voor het gerecht te krijgen. Ja, de Amerikaanse NAVO-ambassadeur die zei op een NAVO-bijeenkomst dat het land heel goed in de gaten houdt wie aan hun kant staat. Ook kregen de NAVO-delegaties van de VS een brief met het dringende verzoek eigenlijk om zich terug te trekken uit het hof. Ja, het internationale strafhof, hè. Dus is heel erg belangrijk wel, want ja, die gaan mensen voor het gerecht dagen die bijvoorbeeld genocide hebben gedaan, hè, of misdrijven tegen de menselijkheid. Ja, nog steeds mensen uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, hè, die dan toch getraceerd worden. En die worden dan toch nog berecht, hè. Ja, dus is wel belangrijk. Maar ja, Amerika die wil er vanaf. Die willen niet meer dat het strafhof zeg maar bestaat, hè. Die willen het gewoon deleten, zoals het zo mooi heet, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1841 schilder John Raand, ja, zo heet hij, krijgt patent op de tube. Het is een handig dingetje om verf in te doen, zo dacht hij. Nou ja, anno 2026 wordt deze tube nog steeds gebruikt.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.

nog een klein beetje te vroeg voor shortjes. Maar komend weekend dan is het weer zover. Kunnen we weer lekker feest gaan vieren. Misschien wel stappen of uitgaan. Of wat je ook maar doet om te relaxen. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag 9-11. Oftewel, we zijn vandaag 11 september. De aanslagen op 11 september 2001 in New York... brengt de stad een grote politiemacht op de been. Veel wegen zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een kwart eeuw lang was de 9-11-herdenking een dag van bezinning. En vooral van de nationale eenheid in Amerika. De nabestaanden van degenen die omkwamen door de aanval stonden centraal. Maar nu dreigt het verharde politieke klimaat de VS de sfeer van verbinding te verstoren. De officiële herdenking vindt plaats op Ground Zero in New York, waar de Twin Towers stonden. Daar vlogen tijdens de ochtendspits van 11 september 2001 twee passagiers vliegtuigen in op een enorme wolkenkrabbers die daarna instortte. Ja, nu is die plek, de 9-11 Memorial Plaza, een permanente herdenkingsplaats. Ja, zoals ieder jaar op deze dag zullen daar speciaal genodigde gasten bijeenkomen, vooral nabestaanden van de slachtoffers, om de namen voor te lezen van alle omgekomen mensen. Ook de oud-presidenten Clinton, Obama, Biden en George W. Bush worden verwacht. Evenals de huidige vicepresident Vance. Ja, Trump die gaat er volgens de laatste berichten niet naartoe, hè? Nee, maar vandaag wel. De bekende herdenking, dus de 9-11-herdenking in Amerika.

va bene.

0: elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Langstraat
1: FM. De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
0: Erik van Vliet.
2: Nummer 1.
3: Het is feest.

De Spice Girls in de back-to-back classic. En dat is best actueel, want de Spice Girls die brengen te ere van hun 30-jarig jubileum een speciale box set uit met alle singles die op de groep zich ooit heeft uitgebracht. Het is een collectie van 14 cd's, ja, die zijn nog steeds in, met in totaal 160 nummers. Die verschijnen op 6 november, zo meldt de groep de Spice Girls op Instagram Stories. Op een van de cd's staan ook niet eerder uitgebrachte demo's, waaronder een van de eerste opnames van de Spice Girls, Do You Think About Me? Nou, ik heb even lopen surfen en ik heb het liedje gevonden. Even luisteren.

0: Dit jaar is het precies 30 jaar geleden dat de Spice Girls begonnen met zingen. Dit was nog nooit uitgebracht, niet hè? Liedje Do You Think About Me hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. En die komt binnenkort ook op een cd-collectie uit, hè? Ja, de Spice Girls brachten toen hun debuutalbum Spice uit, 30 jaar terug. Met hits als Wannabe, Stop en Spice Up Your Life was er ook eentje. Ja, de aankondiging van de speciale collectie van de Spice Girls die volgt op een cryptisch bericht op Instagram, waarin een advertentie met de datum van donderdag te zien was. Nou, onder het bericht zijn veel reacties te lezen, teleurgestelde reacties van fans, want die hadden eigenlijk op meer gehoopt. Die hadden niet alleen gehoopt natuurlijk op die cd-collectie die uitkomt, die komt dus uit, maar ze hadden het liefst natuurlijk ook nog een concertreeks voorbij zien komen.
1: Sien van der K. Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Ka. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienraden gaat het zondag regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden.

iemand aan de deur, jongens. Eventjes open doen. Ja, je hoorde AIDS en R&B Wing My Bell bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het 25 jaar geleden dat in de Verenigde Staten aanslagen werden gepleegd op de Twin Towers en het Pentagon. In de Verenigde Staten zijn vandaag op verschillende plekken herdenkingen. Ja, het weer vandaag, het is bewolkt in de Langstraat. Er valt van tijd tot tijd regen en motregen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt soms de zon door. In het oosten blijven wel wat enkele buien mogelijk. Er is een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt vandaag in de Langstraat 18 tot 20 graden. Ja, en morgen, je hoort het al in het nieuws, tijdens de Kennedy-mars, dan zal het waarschijnlijk de hele dag gaan regenen. Hè? Zondag vooral. Dan wordt er heel veel regen verwacht. Hè? Ja. Ja, vandaag dus 9-11, oftewel de speciale herdenkingen die vandaag plaatsvinden in Amerika in verband met de aanslag op de Twin Towers. Er zijn toen in de tijd heel veel liedjes uitgekomen. Onder andere deze.

0: is een beetje lullig, hè? Als je een brief opstuurt en uiteindelijk krijg je hem terug omdat het adres niet bestaat, hè? Ja, return to sender. Je hoorde Elvis Presley, want vrijdag is natuurlijk de Elvisdag, hè? Dan draaien we net even iets meer Elvis Presley dan normaal, hè? Mocht je nog een leuk Elvis liedje weten, dan mag je dat doorgeven via voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com.
1: En ik kom niet! Ja.
0: Morgen.

Alex Warren, Emerald Eyes is nog steeds een flitsschijf tot zaterdag. En zaterdag komt er weer een hele nieuwe flitsschijf. En die is eigenlijk ook al een klein beetje bekend. Misschien kunnen we zo eventjes een glimpje van de sluier oplichten. Wie zal het zeggen? Ja. Goed voor de wekker wakker. In de Duitse Heidelberg wordt de komeet van Halley weer waargenomen. Dat gebeurde in 1909. Astronomen ontdekken dat het om dezelfde komeet gaat die ook 76 jaar eerder verscheen aan de horizon. En de NSB-leider Anton Mussert, misschien kennen we hem nog uit de geschiedenisboeken, die richt vanuit de NSB de Nederlandse SS op. En voor het eerst wordt er een computer op afstand bestuurd. Dat gebeurde in 1940. Het is de computer van George Stiebitz van Bell Labs. Via een telefoonlijn krijgt de computer commando's. Nou ja, en zo werd er ook eerst ingebeld. Hè? Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Als je dan internet moest, dan kwam je op bij zo'n modempje uit en dan hoorde je zo allemaal rare geluidjes. En dan kreeg je dan internet. Ja, heel traag dat wel. Tegenwoordig heeft iedereen glasvezel. Gaat natuurlijk een stuk sneller. Maar toen was het echt afzien. Toen was je al 6-7 minuten bezig om verbinding te maken. En dan had je eenmaal verbinding. En dan laden die pagina's ontzettend lang. Hè? Ja. Maar ja, goed, we wilden het allemaal. En internet was geboren. Hè? Ja. En om 5 uur op deze dag in 1959 gaat de VARA op Hilversum 1 het eerste echte onvervalste programma voor alle Nederlandse teenagers de lucht in gooien. Het heet Tijn voor Teenagers. Ja, en dat wordt gepresenteerd door de hoorspelacteur Dick van het Zand, die zichzelf ook Dick Duster noemt. Grote man op de achtergrond is Herman Stok. Hij zou het vanaf 1963 presenteren. Het programma wordt in korte tijd zeer populair. Ik kan me herinneren, mijn moeder maakte mij vroeger altijd wakker. Dan zei ze altijd, als ik naar mijn werk moest of als ik naar school moest, tijd voor teenagers. Ja, het was allemaal leuk. Leuke herinneringen heb je dan aan die oude berichten. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. De aanslagen van de Twin Towers en het Pentagon van 11 september in de Verenigde Staten zijn vandaag 25 jaar geleden. Op meerdere plekken in de VS zijn herdenkingen, zoals natuurlijk in New York. En dit is Marco Borsato en de bestemmingen die brengt ons naar het nieuws en naar de boodschappen. Tot zo.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen. Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Ze staat op zo'n verzamelaar met zomerse muziek. Ja, en die zomer zoals we hem nu hebben meegemaakt, natuurlijk met temperaturen van 30, 36, 39 graden. Ja, dat is. Dat komt nu eventjes niet meer terug. Want we gaan nu richting de winter. Hè, dus het wordt weer koud, zeggen ze wel eens, hè. Alhoewel. Ik weet het niet, hoor. Wie weet komt er nog een leuke nazomer. Wie zal het zeggen? Ja. Goed voor de wekker wakker. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief over de energiekosten die in de ministerraad wordt besproken. Veel huishoudens betalen over 5 jaar ongeveer 400 tot 600 euro meer dan nu in een jaar. Ja, vooral huishoudens met een warmtepomp die gaan meer betalen. Kijk, die worden weer gestraft. Als ze iets doen wat milieuvriendelijk is. Al blijft de gemiddelde rekening voor deze groep wel lager dan die van andere huishoudens. De belangrijkste verklaring voor de oplopende tarieven zijn de stijgende netkosten. Ja, en de Fiat heeft afgelopen donderdag 8 woningen en bedrijfspanden doorzocht in Noord-Holland en Gelderland. In een groot onderzoek naar corruptie door medische specialisten. Zo is er ook administratie in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het draait om een onbekend aantal cardiologen dat waarschijnlijk betalingen heeft ontvangen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor kregen die producten een voorkeursbehandeling bij de inkoop. De malafide inkoop zou hebben plaatsgevonden bij 2 ziekenhuizen waar de cardiologen als specialisten werken. Ja, de betaling zou mogelijk zijn gedaan via vennootschappen, maatschappen en rechtspersonen. En de betalingen in de ziekenhuizen die werden op papier gedaan als vergoedingen voor advies, bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek of zelfs voor sponsoring. Maar dat geld is niet volledig gebruikt voor die doelen, maar is ook voor een groot deel naar de artsen zelf gegaan. Dus is weer een ontzettend probleem opgedoken. Goed, vandaag ook voetbal. AZ ontvangt Willem II in de Eredivisie. En de eerste atletiekwedstrijden van de Ultimate Championship zijn live te volgen via de bekende apps. En in Antwerpen starten de Europese kampioenschappen 3x3 basketbal. De Nederlandse mannen komen in actie tegen Italië. Ja, dus vandaag weer veel te beleven op voetbalgebied en op basketbalgebied. Ja, en de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon van 11 september in de Verenigde Staten zijn vandaag precies 25 jaar geleden. Op een aantal plekken in het land zijn herdenkingen, onder andere in New York. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag vrijdag. We zijn 11 september en het is bijna weekend.

Ze overleed in 2023. Ze was 56 jaar. Sinéad O'Connor. Legendarische Ierse singer-songwriter. Maar vooral politiek activiste. Hè? Ja, goed. Je hoorde hem in de ethisch remix voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag in 1962. Ringo Starr staat voor het eerst samen met John, Paul en George in de studio voor de opname van een Beatles-plaat. Hij vervangt op dat moment drummer Pete Best. Het eerste nummer dat de vier opnemen is Love Me Do. En na 17 keer zingen staat het uiteindelijk pas op de plaat.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienradar gaat het zonnig regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden.

Ciao, doei, adios. Guido van der Graaf hoorde je bij je voor de wekker wakker. Ja, lekker een keer in herhaling gezet. Want ik zei vorige week al een keer, die wil ik wel een keer vaker draaien. Goed, even kijken naar vandaag. Er zijn weer wat feestdagen. Het is in Argentinië de dag van de lira. Het is in Pakistan is het de sterfdag van Muhammad Ali Jinnah. Hij was de stichter van de staat Pakistan. Ja, hij overleed in 1948 op 11 september. Maar hij was een stichter. De eerste president van de staat Pakistan. En het is vandaag ook Dia de Nuestra Señora de Coromoto in Venezuela. Het is vandaag de Patriot Day in de Verenigde Staten. De Nationale Dag van Catalonië. Vandaag herdenkt Catalonië het verlies van de Slag van Barcelona in 1714 tijdens de Spaanse Successieoorlog. Het is vandaag ook het Koptische Nieuwjaar in de Koptische Orthodoxe Kerk. En het is de dag van de scheiding. Ik zei het gisteren al. Vandaag wordt de scheiding in de spotlights gezet. Sinds 2010 wordt er op of rond deze datum de dag van de scheiding georganiseerd. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 1 op de 3 getrouwde stellen op den duur gaat scheiden. En in Luxemburg, ik zei het aan het begin al, het eerste uur, daar wordt het Luxemburgse wijnfeest gehouden. Het duurt 3 dagen lang. Vanavond gaat het beginnen. Dan wordt de wijnkoningin gekroond. En morgen en overmorgen zijn er concerten en animatie. Ja. En ook een leuke activiteit komend weekend in de Langstraat. Op zaterdag 12 september, morgen dus, start de eerste Kennedy Mars van de Langstraat. Het is een bijzondere wandeluitdaging. Door de avond en de nacht, gedragen door wandelaars, vrijwilligers, supporters, inwoners en ondernemers uit de hele regio. Ja, de route voert vanuit het Raadhuisplein in Waalwijk door de gemeente Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Langs de dorpen, de herkenbare plekken en de verzorgingsposten waar vrijwilligers klaarstaan. Ja, je kunt dus kijken op kennedymarsvandelangstraat.nl. Daar staat ook alle informatie op. Hè. En daar wordt fix gewandeld komend weekend. Lekker sportief bezig zijn. Hè? Ja. En dit is Douwe Bob. Een lief liedje en dat heet No To Self. Bij Voor de Wekker Wakker.

0: interessant.
1: Ja,
2: Mr. Monkey, pay for this debt.
1: Will Smith, leuk is dat, hè? Hoofdrol in de thriller Supermax. Hij heeft dat voor circa 70 miljoen dollar heeft hij de wereldwijde rechten gekocht van de actiethriller Supermax via IMDb. Ja, Will Smith speelt daarin een van de FBI-agenten die een moord moeten onderzoeken in 's werelds best beveiligde gevangenis. Ja, de opnames zijn afgelopen augustus al gestart en hij deelt het scherm met de jonge superster Javar Jackson. En die kennen we natuurlijk als hoofdrol in de Michael Jackson biopic, hè? Ja. Op deze dag in 2001 vliegtuigen boren zich in het World Trade Center in New York en in het Pentagon in Washington. Bij de aanslagen komen duizenden mensen om het leven. De terreurdaden zijn het werk van de islamitische extremisten die onder leiding staan van, we kennen hem nog wel, Osama Bin Laden. Ja, vandaag zijn er in New York allemaal herdenkingen die iets te maken hebben met 9/11.

0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
1: Je dag wordt veel relaxter.

0: Jones en Choosing Texas bij Voor de Wekker Wakker. Wacht het einde aan dit ochtendradio feuilleton, hè?
1: Wil je nog een verzoekje doen?
0: Zo, dan het is weer gebeurd.
1: Zo meteen staan jullie allemaal buiten op de stoep.
0: Dit was hem weer Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. De

ik zou zeggen, iedereen veel plezier tijdens de Kennedy Mars. Wel de paraplu meenemen natuurlijk, want komend weekend gaat het regenen. Althans, een groot gedeelte. En ik spreek je de volgende keer weer, hè. Tot dan.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad. Er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienradar gaat het zonnig regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze morgen Erik van Vliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21 en in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

Hallo, ja, noem het liefde, Poco, call it love. Zo, goedemorgen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering Langstraat Lang Uit. De dag voor de Kennedy Mars van de Langstraat. Ja, de Kennedy Mars voor de Langstraat. Straks gaan we nog even bellen, de voorzitter komt zelfs langs hier in de studio. Dus hou daar rekening mee. Daar gaan we straks even een babbeltje mee maken. Gisteren waren er al een aantal andere mensen hier in de studio. In ieder geval heel veel informatie. We hebben ook nog even vooruitkijken op RKC Waalwijk. Die dit weekende ook moeten voetballen. Vanavond zelfs. Dat ook live in de studio of live op de radio. Nee, dat is dus niet zo. Dat wou ik dus ook wel even melden. Maar in ieder geval, we proberen je wel op de hoogte te houden, Arjan. Die gaat wel even contact proberen te maken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Oftewel, een drukke dag vandaag en veel gezelligheid.

0: 16 graden in de Langstraat. Het is rustig op de Brabantse wegen. Je hoort dat My Oh My van Criss Cross Amsterdam. Ja. En Louis Sonza. En Willie William. En als ik dan aan My Oh My denk, dan moet ik even terug naar de jaren 80. Want daar hadden ze ook nog eentje. My Oh My.
1: Langstraat, lang uit. Langstraat FM.
0: En dat is deze. Ja, hij schoot ineens er binnen. Ik denk, ja, die moet ik even draaien. Nog steeds kippenvel als ik deze plaat hoor. We gaan terug naar 1983. Samen

0: voorzitter van de Kennedy Mars van de Langstraat. En dan gaan we eens even het hemd van het lijf afvragen. Maar goed, dat zometeen na 10:30. Ja, de Kennedy Mars van de Langstraat. Morgenavond vanaf 8:00 is de start hier in het centrum van Waalwijk.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer.

Maar eerst nog even The Pretenders. Even lekker wat uptempo muziek. Zometeen na het nieuws gaan we weer praten met de voorzitter van de Kennedy Mars van de Langstraat. Maar voordat het zover is, even naar The Pretenders. En dan krijgen we dadelijk ook nog even Sandy Coat. Ja, die.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienraden gaat het zondag regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Sandy Coast en True Love, That's a Wonder. Ja, normaliter hebben we nu RKC aan de telefoon. Daar gaan we even een half uurtje opschuiven. Want we hebben hoog bezoek in de studio zitten. Inmiddels 4:05. Je hoorde True Love, That's a Wonder. Van de heren van de Sandy Coast. En ja, wie hebben we dan in de studio zitten? Sjoerd, de nieuwe voorzitter... De voorzitter van de Kennedy Mars van de 80, van de Langstraat.
1: Van de Kennedy Mars.
0: De Kennedy Mars van de Langstraat.

0: Mensen heel goed op medisch. Mensen heel goed op communicatie. Sponsoring, et cetera, et cetera. En we gaan het gewoon met z'n allen voor elkaar krijgen. Want dit weekend gaan 400 vrijwilligers, ruim 400 vrijwilligers, zorgen dat die 1750 mensen hun eigen uitdaging aan kunnen gaan.
1: Ja.
0: Gaan wandelen.
1: Gaan wandelen. 1500, die gaan de 80 lopen.
0: 1500 de hele mars en ja. 250 de halve mars.
1: Die gaan 40 kilometer lopen.
0: Ja.
1: En een limiet aangesteld om gewoon even rustig op te starten. Kijken hoe alles loopt.
0: Alles beheersbaar te houden.
1: Ja.
0: En zorgen dat we gewoon een heel mooi festijn neer gaan zetten dit weekend.
1: Dat gaat goed komen. Hè?
0: En dat gaat hartstikke goed komen. En we hebben alles in de hand. Op één ding na. En dat hoorden we net in het nieuws al even.
1: Het weer.
0: Het weer.
1: Ja.
0: Dus maar morgen is het hartstikke mooi weer. Daar gaan we van genieten.
1: Het kan allemaal nog veranderen, hè?
0: Het verandert dus continu.
1: Niks zo veranderlijk als het weer, zeggen we maar.
0: Ja,
1: er was nog wel één hekelpuntje. Want jullie hadden de slagen willen pakken. En ja, jullie zijn 100 meter opgeschoven. Want het is nou het Willem van Oranje. Het punt waar, waar ze 4 keer langs gaan komen.
0: Waar ze 3 keer langs komen.
1: 3 keer langs komen, ja. De route die hebben jullie ook helemaal anders gelegd.
0: Ja, we lopen in een aantal lussen.
1: Ja.
0: Dus we starten op het Raadhuisplein, gaan linksaf rechtstreeks naar Drunen. Dus ook niet eerst een ronde door Waalwijk, maar rechtstreeks naar Drunen. Van Drunen naar Vlijmen, naar Haarsteeg, Elshout, weer door Drunen heen. Dan naar Waalwijk, de eerste keer in het Willem van Oranje College. Dan traditioneel naar Waspik, via Sprangkapelle weer terug naar het Willem van Oranje College. En het laatste rondje gaat dan via Loon op Zand naar De Moer en Kaatsheuvel.
1: Ja.
0: En dan hebben we nog een ere rondje van ruim 8 kilometer. Terug naar de finish. En dat belooft gewoon met z'n allen één groot feest te worden.
1: Ja, en de finish is ook weer op het Raadhuisplein.
0: De start en finish hoort gewoon in het centrum van Waalwijk op het Raadhuisplein.
1: Dat is één ding wat helemaal zeker is.
0: Ja, afgelopen woensdag hebben we ook met alle horecaondernemers van de markt in Waalwijk een proostmoment gehad om gewoon al op voorhand te zeggen van dit wordt een fantastisch evenement.
1: Met champagne heb ik gehoord.
0: Met cava. We letten wel op de kleintjes.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb in ieder geval gehoord dat er wat flessen opengesprongen zijn.
0: Dat klopt.
1: Ja, ik wou overal van op de hoogte houden. Deze route. Waarom gaan jullie 3 keer bij het Willem van der Rijn langskomen? Wat is daar de reden van?
0: Nou, we zijn in april gaan zitten met een leeg vel papier.
1: Ja.
0: Toen hebben we eigenlijk een ideaal plaatje geschetst van hoe kunnen we 1 kosten besparen en 2 met minder vrijwilligers een hele mooie tocht neerzetten. En dan kun je gaan besparen door maar 1 hoofdpost te hebben. Want dat scheelt je huur van locaties, maar ook heel veel huur van de goederen die we daar nodig hebben.
1: Wacht, de huur van locaties, is dat niet bijvoorbeeld dat zo Willem van Oranje College dat hij dat niet gewoon beschikbaar stelt?
0: In het verleden zaten we in de sporthal in Vlijmen. We zaten in de sporthal in Waspik. We zaten in Loon op Zand. En dat zijn locaties die je allemaal moet huren.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb dan zoiets van als gemeente zijnde dan met zo'n evenement, dan stel je zoiets ook beschikbaar.
0: Nee.
1: Maar dat is nee. Dus oké, okay, ja.
0: En dat scheelt gewoon heel veel vrijwilligers, omdat we veel minder verhuisbewegingen hebben. En ja, nu met 3 ploegen die hele nacht gewoon kunnen overbruggen.
1: Ja, ook bijvoorbeeld met de medische post. Die moesten eigenlijk van post naar post. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dat is een hele grote kostpost.
0: Het tassentransport, die moest door die hele route ook getransporteerd worden. Nu brengen we ze 1 keer naar het Willem. En weer 1 keer terug naar de finish. Ja, dat scheelt dus heel veel mensen en heel veel inzet.
1: Ja, in principe kunnen ze zelf meenemen vanaf het Willem naar het finish.
0: Ja, maar
1: dat wil je dan niet. Dat is dan ook weer zo. Onderweg minder, ik heb ooit iemand horen zeggen hier, het is geen lopend buffet meer.
0: Nee, we hebben 11 kleine verzorgingsposten onderweg.
1: Ja.
0: En daar is overal water verkrijgbaar, waar mensen hun eigen drinkfles weer kunnen vullen.
1: Nou, dat is ook belangrijk dat ze hun eigen drinkfles meenemen.
0: Ja, ja. Ja. En daar is een kleine versnapering beschikbaar. En dat kan van een appel tot een muesli-reep en al dat soort dingen. Dus het is geen lopend buffet, maar mensen of de deelnemers krijgen meer dan genoeg versnaperingen.
1: Ja. Dan komen ze bij het Willem van Oranje, gaan ze naar het centrum toe. Wat staat daar te gebeuren?
0: In het centrum hebben we natuurlijk de traditionele binnenpraatceremonie met René van Bokstel.
1: Ja, die is ook weer terug, want die was ook verdwenen.
0: Ja, die is terug en die...

0: verbindt zich heel graag aan een nieuwe organisatie, kennen die Mars van Langstraat. Want op die manier krijgen die lopers gewoon de aandacht en het plezier en de fotomomenten waar ze ja, heel veel recht op hebben na zo'n uitdaging.
1: Ja, fotoment. Dat is ook een vrijwilliger. Want met hoeveel vrijwilligers gaan jullie dit doen?
0: We hebben iets meer dan 400 vrijwilligers actief dit weekend.
1: 400?
0: 400, ja.
1: Oké. Okay. Er zijn ook mensen die betaald ingehuurd moeten worden.
0: Ja, maar dat is heel erg minimaal.
1: Ja.
0: Als voorbeeld.
1: Niet dat mensen scheve gezicht van krijgen. Hij krijgt wel betaald en ik krijg niet betaald. Dat zijn bepaalde functies die kun je niet onbetaald laten doen, want dan ben je niet verzekerd.
0: Dat klopt. Met name op medisch gebied zit je gewoon met een aantal verplichtingen. En zo hebben wij verpleegkundigen en een arts moeten inhuren om dat gewoon goed te regelen. Ja. En wij willen het liefst dat die mensen het hele weekend kunnen gaan zitten klaverjassen. Want dan hebben ze niks te doen. En dan hebben we een fantastisch festijn.
1: Ja, nee, wat ik waar kijk op doel van, sommige functies die kun je niet vrijwillig indienen. Omdat, wat ik al zeg, dan zijn die mensen niet verzekerd. Een verkeersregelaar, dat mag niet vrijwillig. Want als die goede man aangereden wordt, is hij in principe eigenlijk niet verzekerd.
0: Een verkeersregelaar mag wel vrijwillig.
1: Ja.
0: En die hebben we ook bijna 100 vrijwillig. Ze moeten wel een toets doen. En ze moeten wel een opleiding hebben. En daar hebben we gewoon in gefaciliteerd.
1: Ja. Oké, meer dan 400. Maar wie coördineert het allemaal? Hoe zit dat allemaal in elkaar? Want dat is wel een puzzel.
0: Dat is een hartstikke puzzel. En die puzzel, al die stukjes vallen nu, vandaag en morgen op elkaar.
1: Ja.
0: We hebben een bestuur van maar 6 mensen. Maar daaronder hebben we een laag van ongeveer 40 coördinatoren.
1: Ja.
0: Die allemaal in hun eigen vakgebied de zaken coördineren en die van de hoed en de rand weten, zodat alles gewoon netjes uitgevoerd kan worden conform de draaiboeken.
1: Oké. 40 coördinatoren. Zijn er zoveel verschillende faciliteiten?
0: Ja, en dat is een coördinator bijvoorbeeld voor fotografen of voor logistiek. Daar zitten 2 coördinatoren op. En die zijn afgelopen woensdagmiddag al begonnen. Want ja, het moet wel klaar zijn morgenochtend.
1: Ja. En morgen gaan ook de mensen op stap die de dranghekken neerzetten, die ook heel de nacht doorwerken. Er zijn ook mensen volgens mij die gewoon heel de weg vrijpakken.
0: En dan heb je het met name over die logistieke club. Die zijn gisteren woensdag begonnen en die gaan door tot maandagavond. En dan is alles weer klaar. En ons centrale punt is Magna Tires. En ja, daar hebben we gewoon een fantastische locatie. Waar gisteren alleen maar leveranciers goederen kwamen brengen.
1: Ja. De centjes, daar zitten jullie ook op te letten. Het kost heel veel geld. Maar jullie zijn teruggegaan van heel veel naar eigenlijk minimaal. Maar trekken jullie dat?
0: Ja. En als ik ga kijken naar het onkostenstuk. Een gedeelte wordt gedekt door het inschrijfgeld.
1: Mm-hmm.
0: Dat is lang niet genoeg. En we hebben 40 sponsorcontracten. En die hebben een waarde van 70.000 euro. En dat zijn sommige sponsoren die gewoon in cash betalen. Maar ook heel veel sponsoren die in natura betalen.
1: In materialen.
0: In materialen.
1: Een kraantje huren of dit huren of dat huren, ja.
0: En op deze manier kunnen we het gewoon netjes voor elkaar krijgen. En we hebben een gedeelte ook van de gemeentes waar we doorheen lopen een subsidie gekregen.
1: Ja, zijn ook de gemeente Heusden en de gemeente Loon op Zand ook.
0: Die doen ook netjes mee.
1: Ja. Oh, dus dat vind ik wel heel netjes. Ja.
0: En dan het unieke morgen bij het startschot. Dat werd altijd door 1 notabele gedaan. Wij hebben het unieke dat we morgen 3 burgemeesters op het podium hebben staan. Zowel de burgemeester van Waalwijk, als de burgemeester van Heusden, als de burgemeester van Loon op Zand, die met z'n drieën gezamenlijk het startschot geven.
1: Oké, en dan gaan ze ook nog een eind lopen? Of?
0: Nee.
1: Oké.
0: Dan houdt het op.
1: Dan houdt het op. Volgens mij hebben we nog ooit wel eens een aantal meegelopen stukje. Maar goed, dat is het verleden tijd. Dan onderweg. Hebben jullie ook al wat aanmeldingen gekregen van mensen die wat gaan doen?
0: Ja,
1: jullie bemoeien daar jullie niet mee, want dat is niet voor jullie. Jullie zijn alleen voor de tocht. Maar ja, er zijn ook wat feestjes onderweg.
0: En er zijn zeker feestjes onderweg. En die worden ook netjes gemeld bij de verschillende gemeentes. En het belooft gewoon onderweg gewoon traditioneel de Brabantse gezelligheid Het is één groot feest, 80 kilometer lang.
1: Ja, ja, en Drunen, heel het plein staat vol. Haarstegen is ook altijd heel gezellig.
0: De Hoeves, fantastisch.
1: Ja, ja. Vlijmen, dat wordt ook steeds gezelliger. Ja. Kaatsheuvel is een nieuwe route. Want normaliter liepen ze door de Marktstraat, maar nu gaan ze door de Akkerstraat en Huygensstraat. Kijken wat daar... Ja, ik hoop niet
0: dat moet ook gaan groeien.
1: Dat moet ook gaan groeien.
0: Ja. Ja. En in Heusden, of in Vlijmen eigenlijk, liepen we altijd door de Vlietberg. Ja. Daar kunnen we dit jaar niet doorheen lopen. Door de Solheim Cup in Kromvoort. Want dat is een uitrijroute van het bezoek van de Solheim Cup.
1: Solheim Cup?
0: Ja, dat is een golftoernooi in Kromvoort. Met elke dag 22.500 bezoekers.
1: Er zijn er genoeg, ja. Oké, ja. Wat ga je zelf doen tijdens de Kennedy Mars?
0: De voorzitter heeft geen taak tijdens het evenement. Alleen als er ergens
1: een calamiteit is,
0: dan moet ik daarop acteren. Maar verder heb ik mijn handen vrij.
1: Bewust gedaan? Of?
0: Dat is een van de uitgangspunten. Als er iets is, kan ik ook meteen acteren.
1: Oké, ja, netjes. Maar in ieder geval, je zult bij de start aanwezig zijn. Dat is één wat wel zeker is. Heel het bestuur overigens.
0: En zoveel mogelijk mensen van het bestuur. Ja. Want ja, we moeten wel zorgen dat ook ons beleidscentrum bemand is. Want vanaf de start houden wij al onze deelnemers gewoon meteen in de gaten.
1: En beleidscentrum, dat zit?
0: Ook in het Willem van Oranje College. Ja.
1: Okay. Ja, als laatste vraag. Heb je hem zelf gelopen trouwens?
0: Ik heb hem drie keer gelopen. Drie keer uitgelopen.
1: Ook nog, dus je weet wat het is.
0: Ja,
1: heb je
0: zeker weten.
1: Nog een tip voor onze Tom?
2: Ja.
0: Gewoon beginnen, Tom.
2: Ja, gewoon beginnen en...
0: Ene been voor het andere zetten.
2: Verstand op nul. En gaan.
0: Inderdaad.
2: Zo is het.
1: En één ding heel belangrijk, goed naar je lichaam luisteren.
0: Ja, dat zeker. Sowieso.
2: Komt goed.
1: Dus, oké.
0: En we zien elkaar bij de finish.
2: Ja, zo is het. Ja. Om 19:30 ochtends.
0: Dat is goed.
1: Ja, Tom, je weet...
2: Niet zo handig om dat live te roepen eigenlijk. Nee, ik neem het terug.
1: Nee, je neemt het terug. Ja. Ik vind het sowieso al mooi dat je het doet.
2: Ja. En dit jaar wel, hè, Erik? We hebben het vaak over gehad.
1: Vaak, even verhaaltje. Tom heeft vorig jaar ook mee willen lopen. En toen heb ik gezegd, dat ga je nooit doen. Hij heeft ook
2: in het belang van de omroep koos ik daar overigens toen voor.
1: Nou, hij heeft afgehakt. En,
2: in het belang van de omroep.
1: Hij kwam nu van, ik ga meelopen. Nou, die had beter nu mee kunnen stoppen voor de omroep van vorig jaar. Maar,
2: ja, achteraf gezien, ja.
1: Ja, wij gaan in ieder geval starten morgenmiddag om 6:00. En wij blijven doorgaan tot zondagmiddag 5:00. 4:00, 5:00. Moet ik even...
2: Ik dacht 4:00.
1: 4:00. Ja. Wij gaan tv verslaan, we gaan radio verslaan. We gaan in ieder geval proberen een heel leuk festijn van te maken. Dat gaat helemaal goed komen. Sjoerd, wij gaan elkaar morgen volgens mij nog even zien van tevoren.
0: We spreken elkaar gedurende het weekend ongetwijfeld.
1: Ook dat?
0: Ja.
1: Ik heb de hotline van jouw nummer ga ik hier opplakken. En het gaat gewoon één groot feest worden.
0: Zeker weten.
1: Gezelligheid. En hopelijk volgend jaar meer inschrijvingen. Dat jullie toch ietsjes verder open gaan gooien.
0: Dat is voor volgend jaar. We gaan nu eerst kijken naar dit weekend. En wij zijn klaar voor die start. En samen brengen we al die deelnemers naar de finish.
1: Ja, en wat ik weet niet of het in de uitzending al gezegd heb of daarvoor. Ja, ik vind het knap dat jullie dit binnen een half jaar gerealiseerd hebben.
0: Dat is het ook. Het is... absurd veel werk geweest, maar het gaat zich nu uitbetalen met heel veel plezier.
1: Dankjewel voor je komst.

Zometeen na het nieuws gaan we nog even babbelen met Lucas. Dan gaan we het hebben over de wedstrijd van vanavond. Jong Ajax tegen RKC Waalwijk. En kunnen we de winst voorzetten? Afgelopen week wel gewonnen. Na 4 gelijkspelen. Ja. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dat gaan we doen samen met MC Saar en The Real McCoy. Langstraat FM. And it's on you.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl.

plaat die twee keer is uitgekomen. Eén keer in begin jaren 80 en één keer in de eind jaren 80. En bij alle tweede keren eigenlijk best wel een grote hit geworden. Sniffin' Tears en Driver's Seat. En als we zo eens even op de wegen kijken, is het eigenlijk best wel rustig rondom ons heen. Dus ja, je kunt lekker blijven rijden. De temperatuur op dit moment is 16 graden in de langzaamte. Gaan vandaag naar een graadje of 20. Morgen en overmorgen 20, 21 graden overdag. En in de nachtelijke uren van zaterdag op zondag wordt het 13, 14 graden. Heerlijk weer om te lopen. Zometeen Lucas Paulides. En dan gaan we even kijken naar de wedstrijd van vanavond. Maar voordat het zover is, gaan we even naar Best. Daar kwam onze Dominique Verhulst ooit vandaan. Waar ze tegenwoordig zit, weet ik niet. Maar het is een beautiful thing.

0: Dominique Verhulst en Beautiful Thing. Ja, zou ze dat over mij gezongen hebben? Goed, in ieder geval niet over onze telefoonist. Onze telefoongast. Nee, grapje. Lucas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik voel me toch weer welkom.
0: Ik moet iedere keer moet ik wel iets maken voor jou, hè?
1: Nee, dat is waar. Ik zie het als een soort manier om compassie te uiten van jou. Dat vind ik heel lief en aardig.
0: Ja, en fijn. Ja. En luister, je bent een aardige gast, anders bel ik je iedere week. Dus vandaar. Lucas, gisteravond de podcast RGC nu opgenomen en live uitgezonden hier op radio. Waar hebben jullie het allemaal over gehad?
1: Nou, eigenlijk was het, de transperiode is geweest. En dus we hebben daar eventjes op teruggeblikt. Hoe staan we er nou precies voor? Enerzijds. En anderzijds hebben we natuurlijk heel even met Bernard, technisch directeur, gebeld. Die heeft een kleine toelichting gegeven.
0: Toelichting op?
1: Ja, op de transperiode, waar de opties lagen. Hoe ze zelf naar bepaalde posities kijken. Dus het is heel eventjes een kleine update en dan meestal is het eventjes bevestigen of nou echt al het geld op is. Dat is een ding. En daar hebben we het over gehad en uiteindelijk hebben we een best wel mooie, denk ik, en een lange discussie gehad over waar staat het voetbal van Duits nou precies voor en valt het nou wel of niet tegen. Wat moeten we er een heel klein beetje van vinden.
0: Wat was jullie conclusie daarin?
1: Nou, dat Bram en ik het niet per se eens zijn. En dat is niet erg. Kijk, ergens mist een elftal, mist af en toe wat. Ja, hè, waar Duits dan vroeger zelf als speler voor stond, dat mist dit elftal bij RKC nogal wel eens. En dan is de vraag, ligt dat dan aan de trainer? Of zit dat misschien ook een beetje in de spelers intrinsiek? Of waar denk je dat die verhouding ongeveer ligt? Dus dat is in het kort even waar we het over gehad hebben.
0: Daar wil ik heel even op inhaken. Wat ik de laatste 2-3 jaar mis aan heel veel elftallen. En ja, het is eigenlijk een beetje de slogan van RKC Waalwijk. Strijd, passie en trots.
1: Ja, kijk, weet je, het is, dat verandert gewoon. Kijk,
0: de spelers worden te, moet ik dat zeggen. Ik zit een beetje. Ik kom van intern bij een voetbalclub vandaan. En de spelers, volgens mij, worden ze gewoon tegenwoordig te veel verwend.
1: Ja, ik weet niet. Kijk, ik vind dat een beetje. Ik vind het, weet je, als je vanuit die hoek het benadert, wordt het al snel een heel klein beetje een boomermening. Mm-hmm. En dat is helemaal niet lullig bedoeld door Erik. En ik voel hem ook wel. Alleen ik denk dat je ook niet moet inschatten dat een nieuwe generatie gewoon een andere types meebrengt. Want noem mij eens. Een speler zoals toen, die bestaan niet meer, weet je wel. Tijden veranderen ook gewoon. Voetbal verandert ook gewoon.
0: Een Sander Duits, een Frank van Mosseveld, een Art van Peppe. Dat spul, dat, ja, een stapje meer, een stapje harder, ja, dat mis ik af en toe.
1: Snap ik. Alleen het voetbal is natuurlijk ook wel veranderd. Om dan het even voor die spelers op te nemen natuurlijk. Want ik ben het in gedeeltelijk ook een beetje eens natuurlijk. Mm-hmm. Maar het voetbal verandert ook een klein beetje. Je kan nou wel als à la Frank van Mosseveld en Sander Duits vooral heel erg stevig voetballen. Maar ze zijn tegenwoordig allemaal zo verschrikkelijk snel en bewegelijk dat ze helemaal voor het snotje lopen. Het is eigenlijk nog een wonder dat een jongen als Jordi de Wijs nog lekker, dat hij het eigenlijk best wel goed doet. Dus een verdediger als Van Gelderen, zo atletisch, zo goed kunnen voetballen en dan centrale verdediger zijn. Ja, dat was 10 jaar geleden niet of 15 jaar geleden. Dus wat dat betreft, het voetbal verandert ook gewoon. En dat heeft zowel met tactische principes te maken als dat de generatie gewoon, gewoon anders is.
0: Ja, nee, daar heb je ook wel gelijk in. Maar goed, wat vond onze technische directeur er eigenlijk zelf van de aankopen en hoe waar het elftal nu staat?
1: Kijk, zij gisteren tegen Bernhard ook wel een beetje gekscherend. Natuurlijk is hij tevreden en zij is tevreden, vinden ze dat ze alles goed hebben ingeleverd. Mm-hmm. Ingevuld. Hij heeft ook denk ik ook wel gelijk. Er zijn wel een paar tegenvallende, of tenminste een paar jongens waar je nou al wel een heel klein beetje twijfels bij krijgt. Waar het niet eens nog wel even de kans moet geven natuurlijk. Vanuit ons, alleen de technische directeur, ze zijn tevreden. Ik denk dat je ze qua getallen hebben ze gedaan wat ze moeten doen. Ik denk dat er best wel een balans in de selectie zit. En ik denk dat hij daar ook wel gelijk in heeft. Hij was wat minder tevreden over de resultaten de afgelopen weken. Mm-hmm. De meeste doelstellingen zijn behaald, aldus Bernhard. De selectie is fit. Het treintje begint al eerder te lopen dan vorig jaar. Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk waar het gaat eindigen.
0: Ja, we hebben in ieder geval nog geen punten verloren.
1: Nee, dat is waar. We hebben nog geen wedstrijd verloren.
0: Geen wedstrijd verloren. Vanavond uit naar Jong Ajax.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb het eerlijk gezegd. Ik denk... een semi-lastige wedstrijd zou ik willen zeggen. Ik bedoel, je bent Jong Ajax is een beetje een wisselvallige ploeg. Dat is bij de jong ploeg altijd. Ik zag toevallig dat die maandag weer moeten. Dus die zullen het druk hebben. En die zijn het voorbereiden zodat ze tijdens de interlandperiode niet hoeven te voetballen. Dus dan moeten ze een extra wedstrijdje spelen maandag tegen Jong Utrecht. En zodoende... hebben die niet drukke weekend. Het eerste speelt morgen al, dus ik verwacht niet dat er heel veel jongens van het eerste...
0: Wou ik dus net zeggen, dat voordeel hebben we in ieder geval wel.
1: Nee, zeker. En nou, zijn die regels natuurlijk allemaal wel stukken strenger. En zie je dat ook wel, ik moet zeggen, vooral bij Ajax, dat ze natuurlijk ook vooral hebben ingezet op wat oudere spelers. Dus die kunnen wat minder makkelijk terugsturen naar jong om wat minuten te maken.
0: Ja.
1: Maar lang verhaal kort, Jong Ajax heeft in principe niet zo'n hele goede seizoenstart. En vorige week een beetje gelukkig bij Almere gewonnen. Dus ik vind eerlijk gezegd dat jij in stand verplicht bent om daar vanavond zakelijk en gefocust naar die overwinning toe te bouwen. En ik denk dat kan.
0: We gaan het zien, we gaan het geloven. Vanavond de wedstrijd om 8 uur. We hebben geen live verslag in de studio helaas, want onze Lucas die kon niet. Nee, grapje. Nee, we hebben andere prioriteiten dit weekende, dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Prachtig evenement, toch?
0: Ja, prachtig evenement. RGC 10e, Ajax 12e en even aantal... Doelpunten 12-14 Ajax en RKC Waalwijk 10-8. Dus ja, als we naar de statistieken gaan kijken, moet het goed komen.
1: En we moeten winnen, Erik, want heel eerlijk, het programma daarna is bijzonder lastig. Wat je treft in de 4 wedstrijden na tref je het momenteel wat de top 3. Dus er worden nog een paar spannende en misschien wel moeilijke wedstrijden. Dus wie weet hoe dat gaat lopen.
0: Hoezo? We krijgen Heracles en de Graafschap krijgen we nog de komende weken.
1: MVV, Emmen, ze komen allemaal. Je krijgt de komende weken na Jong Ajax krijg je achtereenvolgend krijg je MVV, Roda uit, Emmen thuis, Heracles uit, Volendam thuis, dan krijg je de Graafschap en dan Almere. Dus laat ik zeggen dat je een wedstrijd of 8-7 tegemoet gaat, waarin je toch wel zeker 5 toppers en dan Roda, hebben toch ook echt geen slechte ploegen, hoor, treft. En dan is het maar net de vraag of de Graafschap inmiddels weer is opgestaan. Dus voor die 7e wedstrijd. Dus het wordt een... we krijgen een interessante periode.
0: Het gaat goed komen. Lucas, dankjewel voor je tijd en ik spreek je. Hoi.
1: Doe me. Out, doe.
2: Langstraat, Lang Uit.

Oh, wat is het heerlijk. Miles Smith samen met Neil Horan. Ja, ik mag dit wel. Toch. En we hebben ook nog een jarige vandaag. En die heeft al een paar aardige hitjes gehad, hoor. Richard Melville, zo heet hij officieel. Onder andere Feel So Good. Every Time You Touch Me heeft hij ook nog gehad. Heeft ook nog gehad Naughty Blues. En over wie hebben we het dan? Natuurlijk over Moby. Hij wordt vandaag 61 jaar oud. En met deze plaat gaan we terug naar het jaar 2000. En dit moet je eigenlijk gewoon alles helemaal openzetten. En je ogen dicht doen. En lekker gaan liggen luisteren.

0: Ja, hier krijg je nog kippenvel van deze plaat, hè. Richard Melville, oftewel Moby. Hij wordt vandaag maar liefst 61 jaar oud. Ja, kan ons ook niet helpen. Ja, we blijven doorgaan met heerlijke hits. Toch, ja, wil jij nog een leuke horen? 0416-652-652 of via de WhatsApp 0621-213210. Onthoud deze goed voor dit weekende.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there.

0: is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienraden gaat het zondag regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

flitsschijf van deze week. Vandaag voor het laatst. Morgen komt de nieuwe weer online. En natuurlijk ook de flitsende 50. Morgenmiddag, zondagmiddag niet. Want dan zijn we natuurlijk bezig met de Kennedy Mars van de Langstraat. Ja, wat? Ja, de Kennedy Mars van de Langstraat. Een heerlijk wandelevenement, 80 kilometer lang.

0: Ja, en voor veel mensen, die hebben het eigenlijk niet in de gaten, maar 9-11, dat is het vandaag. En ooit was er op 9-11 een flinke aanslag in Amerika. En ik weet nog precies waar ik was op dat moment, ja. En bij het tweede vliegtuig zat ik voor de tv en ja, ik zag het daar gebeuren, ja. Als ik er nu nog aan terug ben, denk dan, ja, krijg ik weer kippenvel. En eigenlijk probeer ik ieder jaar toch wel een beetje eraan terug te denken door een bepaald nummer te draaien met ja, wat teksten erin. En dat nummer is van Live en het heet Overcome.
1: On a bright summer morning, under a clear and cloudless sky, terror struck. To grasp the enormity of it is almost too much for the heart to bear. September 11th, 2001. It is a date that will be etched in history, engraved in stone, and in our memories. The day of the attack on America.
2: Just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it?
3: We just saw a plane circling the building.
4: I've never seen any. It looks like a movie. I saw a large plane, like a jet, going immediately headed directly into the World Trade Center. It just flew into the other tower, coming from south to north. I watched the plane fly into the World Trade Center.
5: I just saw a second plane come in from the south and hit the south tower, halfway between the bottom and the top of the tower. It's got to be a terrorist attack. I can't tell you anything more than that. I saw the plane hit the building.
6: I was there, and I saw the building collapse. We all started running.
7: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward.

muziekje. En ja, bij de beelden krijg ik nog steeds kippenvel als ik ze zie. 25 jaar geleden gebeurde dit in de middag rond een uurtje of 4. Nederlandse tijd. Ja, daarna was het heel rustig op de Nederlandse wegen. En iedereen keek naar hetzelfde tv-kanaal om het nieuws te volgen. Ja. Op Netflix is op dit moment, of staat op dit moment nog een documentaire daarover. Goed, we gaan op naar het nieuws van 12 uur. Ja, ondanks 9-11 wens ik je nog een heel fijn weekend. En nog een hele fijne dag. En morgen en overmorgen veel plezier met de Kennedy Mars van de Langstraat.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen. Luister!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo Bezel en Brunsum Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is het regio-nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Aussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienraden gaat het zondag regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienraden gaat het zondag regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf. Luister!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit. Maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn. En daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
15: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker.

Hij presenteerde ooit een populair muziekprogramma met videoclipjes op MTV TV. Zaterdag en zondagochtend, meen ik, tussen 9 en 12. The Greatest Hits met Paul King. Hij was ook de naamgever van de gelijknamige band King. En Love and Pride was zijn allereerste en ook de grootste die ze scoorde hier in Nederland. Ik zeg een heel goedemiddag. Dit is hem, de middagmix met Anton Nachtzaam tot 3 uur. Met straks Albert Hammond, de 3 J's, maar eerst Jess Glynn en I'll Be There. Goedemiddag.

Dat was muziek uit 1974 alweer van Albert Hammond en I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Eigenlijk wil ik helemaal nog niet sterven, want mijn tijd is er nog lang niet. Maar dat zal iedereen volgens mij wel zeggen, die met beide benen nog gezond en wel in het leven staat. Dit was wel een redelijke grote hit destijds voor Albert Hammond. 14 weken tot 40 en hij piekte op nummer 3. Tijd voor wat verstaanbaars. Dit zijn de 3 A's.

zei het gisteren al, ik ben er eigenlijk best wel lyrisch over, over deze flitsschijf van deze week. Alex Warren, prachtige nieuwe single, die heette Emerald Eyes. En de drie J's uit Volendam, afkomstig. Ze begonnen hun carrière met Engelstalige muziek. Dat sloeg totaal niet aan in het Volendamse. Maar op het moment dat ze in het Nederlands begonnen te zingen, toen werd hun ster reizende. En de rest is history, om het zomaar in een net Engels te vermelden. De drie J's dus en watermensen. En dit is een mandolier.

0: Aha, en Hunting High and Low. Straks hebben we uiteraard nog het weer en de cover en het origineel. Ditmaal een hele speciale, namelijk een Nederlandstalige en een Spaanstalige. De cover is in het Nederlands en het origineel in het Spaans. Wie het is, hoor je zo na onder meer het nieuws met Siem van der Kaa.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienraden gaat het zondag regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Muziek van de Ace of Base uit Zweden, zullen we maar zeggen. En dat was een van hun eerste hits uit 1993, 14 weken tot 40. En het piekte op nummer 3. De hoogste tijd voor de cover en het origineel. Of het origineel en de cover. Ik zei het al daarnet. Het betreft hier een Nederlandstalige cover van een nummer uit 2007. En ook de cover die stamt uit het jaar 2007. Cover is afkomstig van Jeroen van der Boom. Het nummer Jij bent zo. Het origineel is van een grootheid in Spanje. En buiten de Spaanstalige landen is hij niet zo erg bekend. Zelfs bij ons in Nederland niet. We hebben het over David Bisbal. Silencio is het origineel. En de cover Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Het is aan u wat jij en of wat u het mooist vindt. Oordeel en luister zelf naar de cover en het origineel.
1: Het origineel en de cover.

En wellicht heb jij je keus gemaakt in de cover en het origineel. Ik zou het leuk vinden als je het met me deelt. antonnachtzaam@langstraatmedia.nl. En dan weet ik ook weer wat jullie als luisteraar van Langstraat FM de mooiste vonden. Silencio van David Bisbal, het originele 2007. En een maand of wat later werd hij gecoverd in het Nederlands. Vrij vertaald door Jeroen van der Boom. En dan heet het inderdaad Jij bent zo. En dit is The One Only, Rick Ashley, in de middagmix.

Nou moet ik zeggen dat de uitspraak van mijn Franse taal nou niet je van het is, maar dit lukt me nog net. Moi, Lolita, dat was Alizé. Was een dikke hit destijds hier in de Lage Landen aan de zee, om het zomaar netjes uit te drukken. De middagmix, niet met Rijn Roosendaal, die is nog een week op vakantie. Volgende week is hij er ook nog niet. De week erop is hij weer fris en fruitig bij u terug in de middagmix. Tot die tijd zult u met mij moeten doen en met Keith Urban en Michael McDonald. En we go back.

En met Quit Playing Games With My Heart uit 96 van de Backstreet Boys. Eigenlijk best wel best wel toepasselijk, want inderdaad, quits. We gaan er een eind aan breien. Dit was de middagmix voor deze vrijdagmiddag 11 september 2026. Zometeen na drieën non-stop muziek. Ik spreek je straks om 5 uur weer voor Van 6 klaar. En we gaan eruit met Can't Stop the Feeling. En ze zeggen tegen mij altijd van dat ik op Justin Timberlake. Tot straks. I got this.

0: beste muziek in de ideale mix. De middagmix.
1: Tot ziens.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit. Maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn. En daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het radionieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

0: Kiss. Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienraden gaat het zonnig regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september... precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor... en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenis aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80% naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris De Bat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Aussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienraden gaat het zondag regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenis aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. 2 dagen na de uitvaart van haar broer, koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op Lucas.nl. Lucas met een O.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

0: speelde hij niet in die televisieserie Neighbors? In Vlaanderen beter bekend als Buren? Jawel. Jason Donovan. And too many broken hearts in the world. Was de tijd op 7 minuten over de klok van 5. Ik zeg een prima goedemiddag.
1: Van 6 en klaar met Anton Machtveld.
0: Zo, hè. Het was me een dagje weer wel. En het is alweer weekend, jongens. Het is 5 uur geweest op vrijdagmiddag. De 11e september van het jaar 2026. Tot aan 6 uur van 6 en klaar. Er staat bijna 280 kilometer file aan één gesloten blik. Ik heb erin gestaan vanmiddag. Ik moest er even weg na drieën. Net op tijd weer terug thuis. Dat ga je krijgen tegenwoordig. Vrijdagmiddagspits. Volop in beweging. Waar het allemaal vast staat, dat hoor je later in dit programma zo. Over een tweetal plaatjes, zullen we maar zeggen. Voor die tijd hebben we muziek uit 1969 van de Archies en Sugar Sugar. Maar eerst duiken we in de hitparade van vandaag. Hier is een oude flitsschijf ook nog. Dasha en Memo.

1969. 16 weken in de hitparade. En hij pikte maar liefst op nummer 4. Het is 14 minuten over de klok van 5 uur. We gaan even kijken waar het zo'n beetje vast staat op de Slanswegen. 256 kilometer aan één gesloten blik. Ze staan onder andere op de A2 stilstaan tussen afrit Vianen en Beest door wegwerkzaamheden 11 kilometer. Staat stil tussen Kelpen-Oler en afrit Wessem 5 kilometer. Het rijdt langzaam tussen de afrit Leenderheide, Randweg N2 en afrit Leende 3 kilometer. Dan staat het stil op de hoofdrijbaan tussen de Martinus-Nijhoffbrug en Kerkdriel 3 kilometer. Op de Randweg Eindhoven is het aanschuiven bij knooppunt Batadorp en knooppunt Hocht 2 kilometer. De ring Den Bosch tussen Maasbrug en Vechel 5. En tussen Zaltbommel en Sint-Michiels-Gestel nog een keer 12 kilometer maar liefst. Dan de A15. Staat er stil tussen de A15 vanuit Gorkum, de verbindingsweg. En dat, daar sta je stil over 1 kilometer. Het is, staat op de A16 stil tussen de Moerdijkbrug en afrit Zevenbergshoek. 3 kilometer. Dan de A27. Stilstaand verkeer tussen Geertruidenberg en Oosterhout. 5 kilometer. Tussen industriegebied Avelingen en Werkendam is het aanschuiven in verband met schade aan het wegmeubilair. En staat stil tussen afrit Noordeloos en de Merwedebrug voor 4 kilometer al daar. Dan de A50. Langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en Maasbrug 10 kilometer. 21 minuten vertraging en bijna 20 minuten vertraging over 8 kilometer staat op diezelfde A50 tussen Maasbrug en Os-Oost. A58 stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Best en Overschot 3 kilometer. Het staat stil tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot 4 kilometer. En de ring Tilburg rijdt het langzaam tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 6 kilometer. A59 tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham 4. Staat stil tussen de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk 1 kilometer. En tussen knooppunt Empel en Zetterenbosch-West 5 kilometer. A73 langzaam rijden tussen afrit Malden en Kuik 3 kilometer. Staat stil tussen Nijmegen en de Maasbrug 10 kilometer. Dan de N2 is het langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid. En daar sta je 4 kilometer in de file. Aan iedereen die erin staat, heel veel sterkte gewenst. En je weet het devies, als je in de file staat of als je gewoon in de auto onderweg bent van je werk naar huis. Weekend vieren jongens, handen op de weg. Je handen op de weg. Dat lijkt me niet handig. Handen aan de stuur. Oog op de weg en je radio op Langstraat FM. Dan hoor je nu Robin Gibb.

0: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 5 tot 6. Van 6 klaar op Langstraat FM.
1: Op het werk, onderweg of thuis. Je luistert naar Van 6 klaar.
2: Dit is de flitsschijf.

Voor de laatste maal in de hoedanigheid als zijnde de flitsschijf gedraaid hier bij Langstraat FM. Maar je zult hem nog geregeld langs horen komen in de diverse programma's hier op Langstraat FM. Het is 23 voorbij 17 met muziek uit 2011 alweer. Helaas niet meer onder ons, maar we doen het nog steeds met haar muziek. Dit is Amy Winehouse, een van haar leukste. Back to Black op Langstraat FM.

0: word ik zo verschrikkelijk vrolijk van dit streepje muziek. The Alessi Brothers, 1978. And All For A Reason piekte in slechts een maandje hitnotering op de nummer 22 positie in de Vaderlandse 40. Hoe krijgen we het voor elkaar? Het is bijna 1 over half 6. Tijd voor het laatste nieuws uit onze eigen streek met Siem van der Ka.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Ka. Het vertrekkende raadslid Wil Lodestein uit Waalwijk heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Thuis werd hij verrast door burgemeester Sascha Oussums, die hem benoemde tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 24 jaar lang was Wil Lodestein actief in de Waalwijkse politiek. Deze zomer nam hij afscheid als raadslid van lokaal belang. Lodestein bedreef de politiek met een nuchtere blik en een warm hart. Naar de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen gaat ook de gemeente Heusden woonbouwprojecten voorrang geven op het stroomnet. Door het overvolle stroomnet komen veel nieuwe nieuwbouwprojecten op een wachtlijst te staan en de gemeente Heusden wil de woonbouwprojecten beter reguleren. Woonbouwprojecten kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. Het gaat om woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden en een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. En niet zo goed nieuws voor de wandelaars van de Kennedy-mars van de Langstraat. Er is namelijk een grote kans dat zij dit weekend in de regen moeten lopen. Volgens buienraden gaat het zonnig regenen van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor de Kennedy-mars liggen ook temperaturen klaar tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. Geleidelijk wordt het vanuit het westen droger en kan de zon even doorbreken. Het is een graad of 20 en er waait een meest matige zuidwestenwind. Vanavond valt lokaal nog een bui. Komende nacht is het droog. Het klaart op en regionaal komt nevel en mist voor. De temperatuur daalt naar een graad of 11 en er staat maar weinig wind. Morgen start plaatselijk grijs, maar later schijnt de zon. Het blijft droog en het wordt 22 graden. Zondag komt het weer tot regen en is het minder warm en ook volgende week verandert er in grote lijnen niet veel touw. En tot zover de update.
3: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM.
4: Nou, zijn we er klaar voor?

waren in de jaren 80 twee bandjes met dezelfde naam. Eén Amerikaanse band, Windjammer. En dit was de Nederlandse band Windjammer, Tossing and Turning. Je luistert naar Langstraat FM. De A58 bij Roosendaal die is afgesloten in de richting Breda na een ongeluk bij knooppunt de Stok. Een automobilist raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen de vangrail in de middenberm. Vermoedelijk sloeg de auto daarna nog over de kop. De bestuurder raakte lichtgewond en wordt ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het is nog niet bekend of zij naar het ziekenhuis is gebracht. Bij het ongeluk waren voor zover mogelijk en bekend geen andere voertuigen betrokken. Verkeer in de richting Breda wordt bij knooppunt de Stok omgeleid via de A17 en de A16. Hoe lang de afsluiting duurt, is nog niet bekendgemaakt. Mocht het voor het einde van het programma het geval zijn, dan hoor je dat uiteraard hier op Langstraat FM. Dan nu, binnen, zonder kloppen, de dijk. De straat.

Muziek uit de jaren 70, 72 van OJ's en I Love Music. Een jong kind is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een heftruck op de Kametweg in Andel. De heftruck zou over de arm van het kind zijn gereden. Het kind was aan het spelen op een terrein bij een huis. En er was rond 11:45 ook iemand aanwezig met werkzaamheden met een heftruck. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet helemaal duidelijk.

Twee ambulances, een traumahelikopter en meerdere politiewagens kwamen naar het ongeluk. Het kind is behandeld door het ambulancepersoneel en de traumateam en daarna met spoed naar het kinderziekenhuis in Utrecht. Verzonden in elk geval. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En zodra er meer bekend is, dan hoor je dat uiteraard ook hier bij ons. Het is 13 voor 6. Zo direct de speciale aanbieding. Voor de laatste keer in die hoedanigheid hoor je uiteraard de script en live. En tot die tijd lekkere vrolijkmakende muziek om je weekend in te laden. Ronan Keating. En jongens, een waarheid als een koe. Want het leven is één grote rollercoaster. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Ronan Keating.

We gaan hem volgende week zeker nog een aantal keren terug horen in dit programma van 6 klaar. Of wellicht in de middagmix. Niet als zijnde de speciale aanbieding, want aanstaande maandag hebben we weer een spiksplinternieuwe voor je in petto. Ik kijk even op de klok en ik zie dat het 5 voor 6 is geworden. Dat betekent dat we de benen gaan nemen. Zometeen tussen 6 en 8 lekkere non-stop muziek. En Vonk sluit af tussen 8 en 10. Daarna nog Dylan Smout. En je weet het, dit weekend. De enige echte eerste editie officieel van de Kennedy Mars van de Langstraat. 80 kilometer door weer en wind. En Langstraat FM en Langstraat TV, die zijn erbij. Mag je bedanken voor het luisteren. Was een heel genoeglijk weekend toe wensen. En ik spreek je maandagmiddag weer om 2 uur voor de middagmix. Laatste week dat we Rijn Roosendaal vervangen. Die zit nog lekker in Oostenrijk op vakantie. Hij is er na volgende week weer. Ik ben er dus maandagmiddag weer om 2 uur voor de middagmix. Of anders maandag. Avond, maandag in de namiddag tussen 5 en 6 voor van 6 klaar. Hoe dan ook, ik wens u een heel genoeglijk weekend met Langstraat FM, Langstraat TV en de Kennedy Mars van de Langstraat. Tot maandag.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10e% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Ook in de zomer. Ook in de zomer. Landstraat FM.
1: Ja, en het systeem is even helemaal de draad kwijt. Maakt niet uit, want ik denk dat ik nu al kan beginnen. Ja, hij doet het. Of misschien was het niet het systeem wat weg kwijt was, maar ik even. En dat is omdat vanavond de Alles is Anders show is. Ik zeg als eerste goedenavond. In deze vrijdagavond. En ja, er wordt gevoetbald en we zijn wat later dan normaal gesproken bij een voetbalwedstrijd. Maar dat komt omdat we vanavond geen verslaggever hebben in het stadion. Maar dat maakt eigenlijk voor het totaalbeeldje niet uit, want we gaan gewoon naar de wedstrijd. De wedstrijd blijven volgen. En net als bij, als we wel een verslaggever hebben, als er gescoord wordt, dan breken we in het programma. Betekent wel dat ik het inderdaad echt zonder flim moet gaan doen. En dat ik mijn uitspraak van de spelersnamen maar moet gaan oefenen. Laten we beginnen met de opstellingen. En vanavond natuurlijk Jong Ajax tegen RKC. En dat wordt gespeeld op de toekomst in Amsterdam. Scheidsrechter daar is, dan moet ik even doorscrollen. Hebben we die ook nog vandaag? Even kijken hoor. Zie je dat? Dit bedoel ik dus. Daar mis je gewoon Flynn. De scheidsrechter is Wolf. En het wordt gespeeld zoals gezegd op de toekomst met een capaciteit van 2250 spelers. Nou, gaan we naar de opstellingen. Dan laten we beginnen met Ajax. Op goal Heerkens, dan in de verdediging De Falco, Muzungu, Spina en Van der, moet ik even goed kijken, Van der Pavert. Dan middenveld Abdallah, Verkuil en Manserat. Dan in de spits Nash, Pugno en Unavar. En dan de opstelling van RKC op doel, zoals de laatste tijd wel gebruikelijk. Schiks dan in de verdediging Almazani, Van Gelder, De Wijs en Familia Castillo. Op het middenveld Fage, Nap, Postma en Varela. En in de aanval, een tweemans aanval zo te zien, Van Leeuwen en Stokkers. Dat zijn de spelers die het vanavond in de basis moeten gaan doen voor RKC. Over een kwartiertje ongeveer, dan hebben we de aftrap. En dan gaan we het gewoon, zoals gezegd, volgen. Maar niet alleen die wedstrijd natuurlijk. Want ook de andere wedstrijden blijven van de keukenkampioen-divisie blijven volgen. En omdat Willem II speelt vanavond tegen AZ, koploper in de eerste divisie, houden we ook die een klein beetje in de gaten. Nou, welke wedstrijden worden er gespeeld in de keukenkampioen-divisie? Dat is vanavond Eindhoven tegen Dordrecht, Emmen tegen de Graafschap, Helmersport tegen Jong PSV, Heracles Almelo koploper in de keukenkampioen-divisie tegen Jong AZ. Dan natuurlijk MVV Maastricht tegen Almere City, MVV de tweede in de competitie, NAC Breda tegen Jong Utrecht en Venlo tegen Top Os. Dat zijn de wedstrijden van vanavond in de keukenkampioen-divisie. Kortom, ik zou zeggen, gewoon blijven gaan, blijven staan op de waar die op staat, de zender. En ik hoop dat vanavond alles gaat goed komen met al die wedstrijden en al die knopjes en dergelijke. En dat met morgen natuurlijk de eerste editie van de Kennedy van de Langstraat hier op het programma. We beginnen morgen aan het einde van de middag, begin van de avond met de uitzendingen en gaan gewoon door tot en met zondag 4 uur.
2: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

take this anymore.

0: ELO, oftewel de Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down. En daarvoor natuurlijk Cool Corona van Nice Device. En we gaan het uur uit met Moving to the Sun van YouGirl, Email Angel. En waarom heb ik zulke moeilijke namen vanavond? Weet je wat, die gaan we gewoon skippen. We gaan gewoon naar Baggy Trousers van Madness. Dat is meer wat ik denk van, nou, dat kunnen we wel lekker mee eindigen dit uur. Nationaal natuurlijk. De wedstrijd RKC tegen Jong Ajax. Hier live te volgen bij Langstraat FM. De nummer 10 tegen de nummer 12 van de keukenkampioendivisie.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effenkleuren lila, lichtroze en lichtgroen. En in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodriguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, na een valse start in het vorige uur ga ik het echt proberen dit uur beter te doen en netter te doen en geen stomme fouten te maken.
1: Je luistert naar Arjan Vonk van Trap Af op Rusland FM.
0: En dat betekent dus dat wij gewoon in gaan kijken naar de wedstrijden in de keukenkampioendivisie van vanavond. Zoals gezegd, vanavond gaan we bijhouden. Eindhoven tegen Dordrecht, Emmen tegen Graafschap, Helmond Sport tegen Jong PSV. Die zijn overigens al begonnen. Heracles Almelo tegen Jong AZ. Dus de nummer 1. Ook daar rolt de bal inmiddels. Dan Jong Ajax tegen RKC Waalwijk natuurlijk. Daar houden we zeker in de gaten. En nogmaals, mocht er gescoord worden tijdens de muziek, dan breken we gewoon net als wanneer we iemand in het stadion zouden hebben in de plaat. Want dan gaan we dat natuurlijk gelijk aan jullie duidelijk maken. En Vemersnicht tegen Almere City. NAC Breda tegen Jong Utrecht. En Venlo tegen Top Os. En dan houden we natuurlijk ook een klein beetje een oogje op AZ tegen Willem II. En ook die wedstrijd is inmiddels begonnen. Voor het nieuws zei ik, ik wilde uitgaan met Baggy Trousers for Madness. Nou, toen begon ook nieuws opeens te spelen. Zo werkt dat systeem dan. Als je te lang doorplaat, dan begint gewoon automatisch het nieuws. Gaan we toch gewoon lekker mee beginnen. Dit is Madness.

Er gebeurt van alles op de velden van de keukenkampioen-divisie. Dus laten we even kijken. Ik had de verkeerde gin op te pakken. Ik zei net, ik ga het heel netjes doen. Ja, dat pakt de amateurwedstrijden. Die zijn nog niet, die beginnen pas volgende week. Er is inmiddels gescoord op twee velden. Eentje waar je het zou verwachten. Heracles Almelo tegen Jong AZ. Daar is de stand 1-0. En dan is ook gescoord bij Emmen tegen de Graafschap. En ja, wonder boven wonder. Voor de eerste keer dit seizoen staat de Graafschap op voorsprong. Goed, tot zo even dan het voetbal. Natuurlijk houden we dat in de gaten. Ik had het over morgen. Morgenavond om 7:00 beginnen wij met de uitzendingen van de eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. Daar staat hij met grote letters op onze desk geplakt. Om ervoor te zorgen dat we niet de fout maken. En ik ga hier morgen een potje neerzetten. Dat iedereen die de verkeerde naam noemt van het evenement, die moet gewoon een euro in het potje doen. Dus dat, de rest van het team die weet het nog niet. Maar als ik hier morgen ben, dan neem ik dat potje mee. En dat gaat gewoon, ik denk, aan het einde van de dag gevuld zijn. Als het leuk gevuld is, gaat naar een goed doel. Zullen we dat gewoon afspreken? We beginnen dus morgen om 7:00. Dan zit Michael van der Velde hier in de studio. Met Lotte Beuns als redactie. En dan gaan wij natuurlijk kijken bij de start. Daar zal Arno van der Meerakker lopen met Siem van der Kaai. En daar loopt Adi Lapré als cameraman met Peter. En daar mag ik dan ook bij zijn. Dan gaan we wisselen, want om 10:00 dan moet Peter al hier weer in de studio zitten. Dan ga ik hem ook in de studio helpen. En dan ga je onderweg tegenkomen Kirsten Ring en Flynn van Mook. Ja, onze sportverslaggever Flynn die gaat gewoon zijn cameradebuut maken hier bij Langstraat TV wordt het dan. De nacht in, dat doen we met Nigel Pelders en daarna Erik Dankers. Die zitten alweer s'morgens om 7:00, tot 8:00. En dan in de nacht ga je tegenkomen met de cameramensen Peter Sterrenburg. Die gaat dan weer tv maken. Die man is gewoon hartstikke druk. En Marco van der Velde die gaat ook dan een verslag doen van wat er allemaal gebeurt dan in die nacht. Dan hebben we de start van de 40 kilometer. We hebben natuurlijk de eerste loper die binnenkomt. Al dat soort dingen. En daarna gaan wij nog gewoon lekker door tot 4:00 met René Peters, Lotte Scheven, Arno van der Meerakker en Nancy Nieuwenhuis. Die staan dan voor de camera. En hier in de studio dan gaat na Erik Dankers en Paul Balen het een uurtje of 4 over. En na Paul mag ik de dag gaan afsluiten van 12 tot 4. En dan hoop ik dat van 3 tot 4 al de collega's die me meegeholpen hebben in de hele dag, dat die ook gezellig hier langskomen in de studio. En dat we een leuke afscheid van kunnen maken. Of een afsluiting kunnen maken van het evenement. De eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. Ondertussen trouwens ook gescoord in de wedstrijd Helmond Sport tegen Jong PSV. Daar de stand 1-0. Voor dat evenement is door een andere collega, door Marcel Koudstaal, een heel mooi liedje aan elkaar gedraaid. En dat is best wel lekker. Het is een oorworm, dus let op. Als je hem één keer gehoord hebt, dan blijft hij gewoon in je oren doorspelen. Dit is We Lopen Met Je Mee.

Alleen een doelpunt te melden bij Eindhoven tegen FC Dordrecht. Daar de stand 1-0 tegen 1. En in de wedstrijd Jong Ajax tegen RKC is nog eigenlijk niks al te spannend gebeurd. Geen gele kaarten, geen wissels, geen doelpunten. Helemaal niks. Wat wel lekker is, is de nieuwe van Helene Fischer. An meiner Seite.

En we hebben ook gescoord in de wedstrijd NAC Breda tegen Jong Utrecht 0 tegen 1 daar. En na Little Talks van Of Monsters and Men gaan we eens kijken en even samenvatten wat de standen nu zijn in de wedstrijden in de KKD. Halverwege die eerste helft.

Laten we eens gaan kijken naar de wedstrijden in de keukenkampioen-divisie zoals dit het er nu voor staat. Dat is Eindhoven tegen Dordrecht 0-1, Emmen tegen de Graafschap 0-1, Heldensport tegen Jong PSV 1-1, Heracles Almelo tegen Jong AZ, daar is de stand inmiddels weer gelijk 1-1. MVV Maastricht tegen Almere City 0-0, NAC Breda tegen Jong Utrecht 0-1, VV Venlo tegen Top Os 0-0 en ja, die weet natuurlijk al, Jong Ajax tegen RKC ook nog steeds 0-0, want anders dan had ik wel heel hard geschreven. Van de week kwam ik wat tegen. Ik was een beetje aan het spelen met muziek en dergelijke. En ik kwam een man tegen, een artiest tegen, een Duits artiest, waar ik nog nooit van gehoord had. Maar weet je wat? Dat gaf mij wel een hele mooie aanleiding om dit te doen. We gaan naar de kofferplaat. De eerste van vanavond. En ik heb er ook maar twee.

0: En die man die heet Klaus Lage. En die heeft inderdaad wat liedjes opgenomen. En daaronder ook twee covers. Nou, de eerste die opvalt, dat is deze. En ja, dit is de officiële track van de Duitse versie van Toy Story 1.
1: Du hast een Freund in mir. Du hast een Freund in mir.
0: En ik kwam nog eentje tegen van hem. Een andere. En dat is degene waar we mee verder gaan spelen. Dat is deze.
1: Ons beten.

0: Nee, dat is een andere. Of niet? Nou, dan weet ik het ook niet meer. Nee, nee, het is hem toch. Teaspoon natuurlijk ook gewoon met Mercedes-Benz. Maar het origineel en de enige echte uitvoering. En ik ben blij dat ik er gewoon weer eens een keertje mag draaien. Oh, uit 1971. Janis Joplin.
1: Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
0: En voor de volgers van Helder Sport of van Jong PSV, de stand daar inmiddels 1-1.

In de plaat van 4 minuten en 6 seconden. Can you feel the force van The Real Thing? Is er drie keer gescoord in de keukenkampdivisie. Namelijk bij VV Venlo tegen Topos. Daar is de stand 1-0. En Jong Utrecht scoorde tegen NAC Breda. Maar dat werd heel snel weer 1-1 door een doelpunt van NAC. Kortom, er gebeurt genoeg. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar iets heel anders toe. Ik heb net een lekkere discoplaat. En ja, de mensen die mij kennen, die weten. Ik luister bijna alle muziek en ik vind bijna alles lekker. En laten we gewoon eens een keer de hele andere kant op gaan. We gaan gewoon knalhard richting wat steviger rock en wel met Metallica. En mijn collega's die weten waarom ik deze plaat vandaag draai. Want gedurende de vergadering vanmiddag hadden wij opeens een Metallica, ja, brainwave. Ging het opeens in niet meer over het gewone werk, maar ging het over de plaat waar we zo naar gaan luisteren. En het is wel een hele bekende en het is een van de grootste hits. En het is gewoon Enter Sandman. En ondertussen een doelpunt bij Emmen tegen de Graafschap. Daar de stand 1-1. En als we toch bezig zijn, Venlo Topos 2-0.

Kijk, het gaat lukken. Heel snel. Eindhoven Dordrecht 0-1. Emmen de Graafschap 1-1. Helmond Sport tegen Jong PSV 1-1. Heracles tegen Jong AZ 1-2. Jong Ajax RKC Waalwijk nog steeds 0-0. Maastricht tegen Almere City 0-0. Venlo tegen Top Os 2-1. Het is niet gelukt. Maar de laatste toch nog. NAC Breda is net gescoord. 2-1 tegen Jong Utrecht.

0: Het goede doel met nooduitgang. En ik denk net, weet je wat, in die intro van het goede doel... dan pak ik gewoon alle standen van de keukenkampioen-divisie mee. Want dat zullen dan wel de ruststanden zijn. Inmiddels springt wel steeds op mijn linkerscherm... steeds meer de minuten over naar de tekst rust. En dat betekent dat we inderdaad nu wel even kunnen gaan kijken... naar de ruststanden in de keukenkampioen-divisie.
1: Waar wordt er gespeeld? Waar wordt er gescoord?
0: Zojuist nog gescoord in de wedstrijd Eindhoven tegen Dordrecht. De stand daar inmiddels 1-1. Emmen de Graafschap 1-1, Helmond Sport tegen Jong PSV.

0: 1-1. Heracles Almelo tegen Jong AZ 1-2. MVV Maastricht tegen Almere City 0-0. NAC Breda tegen Jong Utrecht 2-1. De Venlo tegen Top Os 2-1. En natuurlijk bij Jong Ajax RKC de stand nog steeds 0-0. Maar ja, er is inmiddels wel iets gebeurd. Het spannendste moment van de wedstrijd. Een gele kaart voor de Falco van Ajax. En ja, dat is het dan zo'n klein beetje. Over een kwartiertje ongeveer, dan zullen ze wel weer verder gaan spelen. En natuurlijk houden we je gewoon op de hoogte van wat er gebeurt op de velden. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de wedstrijd AZ tegen Willem II. Daar is het dan nog steeds 1-0.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

En als je nog al, terwijl het over morgenavond, als je denkt van we hebben een heel leuk feestje ergens, gedurende de Kennedy Mars, app dat even 06 21 21 32 10.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effenkleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Het tweede uurtje en op de eerste velden wordt alweer gespeeld. Vanavond verslag natuurlijk geen... Dat is een rare zin. Vanavond natuurlijk geen verslag van de wedstrijd Jong Ajax tegen RKC Waalwijk. Want we hebben geen verslaggever in het stadion. Dus we zullen het moeten doen met scorebord journalistiek. Ik hou de wedstrijd in de gaten en zodra er wat gebeurt... zeker in de wedstrijd Jong Ajax tegen RKC Waalwijk... dan hoor je dat meteen.

De tribute van Tenacious D. En ja, zie je, er is wat mee, hè, met die plaat. Er zit gewoon echt zo'n heel vies instinkertje in. Aan het einde, dat je denkt van, oh nee, de plaat is erbij. En dan, want in mijn scherm zie ik dan nog, ja, er staan nog noten. Zeg maar, er staan nog muziek open. En maar dan hoor je niks meer, raak je een beetje paniek. Shit. En dan zit er nog zo'n heel klein gitaardingetje in. Tenacious D met tribute. En ja, dat is echt zo'n plaat waarbij gewoon alle... ja, hoe noem je dat? Alle muziek dingen naar voren komen. Alles wat je in een nummer, in een hit nodig hebt om het een hit te laten zijn. We gaan even naar de velden toe, want er gebeurt toch wel weer van alles. Op alle velden wordt alweer gespeeld. Bij sommigen alweer 12 minuten. En bij sommigen net weer een minuutje of 6, 5, 6. In ieder geval, de standen nu. Eindhoven tegen Dordrecht nog steeds 1-1. Emmen de Graafschap ook nog steeds 1-1. Hetzelfde geldt voor Heronsport tegen Jong PSV. Heracles tegen Jong AZ net gescoord 2-2. Jong Ajax RKC natuurlijk 0-0. MVV tegen Almere City 0-0. NAC Breda tegen Jong Utrecht. Daar gescoord Jong Utrecht de stand 2-2. En bij Venlo tegen Top Os is de stand 2-1. Gaan we even kijken of er nog wat te melden is na de rust. In de wedstrijd Jong Ajax tegen RKC. Nou, de samenvatting hier in mijn beeldscherm laat nog steeds maar één regel zien. Dat is die gele kaart voor de Jong Ajax. En daar houdt het dus echt gewoon mee op vanavond. Dus als je gaat kijken naar de scorebordstatistiek, dan is het een hele saaie wedstrijd. Maar ja, ik kan hem niet zien. Dus ja, ik durf niet met zekerheid te zeggen. Voor hetzelfde geld is hij wel leuk. Dit is Roxy Dekker met Superstar.

Savage Garden met I Want You. En ja, we blijven gewoon de doelpunten maar afroepen. In de wedstrijd FC Emmen tegen de Graafschap staat de Graafschap wederom voor. Nu met 1 tegen 2. In het vorige uur had ik een plaatje met een verhaal. Ja, de tribute met Tenacious D is natuurlijk ook al een plaatje met een verhaal. Maar iets voor het journaal draaide ik Camouflage van Stan Ridgway. Zo'n nummer met een heel verhaal erin. Er is er ook één in Nederland. Uit 1981 weliswaar, maar dat is zo'n verhaal, spookachtig, romantisch, hoe je het ook wil noemen. Het is de BB Band met Stille Willy.

0: Ja, zullen we dan toch maar eens gaan kijken bij de velden. Want ook daar is wel weer het een en ander gebeurd. Eindhoven tegen Dordrecht nog steeds 2-1. De Graafschap tegen Emmen tegen de Graafschap, zo moet ik zeggen, 1-2. Helmersport tegen Jong PSV 1-1. Net gescoord Heracles Almelo tegen Jong AZ 3-2. MVV Maastricht tegen Almere City. En daar inmiddels ook gescoord. En dat is wel lekker, want voor in ieder geval voor Heracles. Want MVV staat achter 0-1. Dan NAC Breda tegen Jong Utrecht 2-3. En Venlo tegen Topos 2-1. En de enige wedstrijd waar het dus nog steeds 0-0 is, dat is de wedstrijd Jong Ajax tegen RKC. Daar zijn inmiddels wel wat wissels geweest aan de kant van RKC. Vrele is eraf voor Misijan. Vaas is eraf voor Van der Veen. En Stokkers is vervangen door Van der Haar. Tot zover de wetenswaardigheden van de wedstrijden.
1: Ook in de zomer. Langstraat FM.

Er is inmiddels gescoord bij de wedstrijd MVV Maastricht tegen Almere City. De stand 0-2. En in de wedstrijd Jong Ajax tegen RKC heeft ook aan de kant van Ajax wat wissels plaatsgevonden. Abdallah is eruit voor Agenpong. Unavar is eraf voor Boenida. En Van der Pavert is eraf voor Frankel. En de stand daar natuurlijk nog steeds 0-0. Wat betekent dat nu voor de stand, in ieder geval de virtuele stand met de wedstrijden zoals ze nu staan? Dat betekent dat Heracles nog steeds aan de kop gaat in de keukenkampioendivisie, maar dat MVV gezakt is van plek 2 naar plek 3 en Almere City die tweede plek heeft overgenomen. Voor RKC begonnen we op de 10e plaats vanavond, maar dat is inmiddels de 11e geworden. Want Helmond Sport met die stand van 3-1 gaat RKC voorbij. Dus het is toch wel van belang dat RKC nog een doelpuntje maakt vanavond. Dan zouden ze gewoon nog weer een stukje lekkerder naar boven schuiven in die stand. Natuurlijk moet er nog gespeeld worden van de week. Moeten nog spelen Vitesse, Roda, Volendam, Den Bosch. Die moeten nog spelen morgen en overmorgen. Maar toch, het zou gewoon lekker zijn. Eén doelpuntje maar. Meer vragen we niet. Kortom, muziek. Wat zullen we gaan doen? Wat heb ik klaarstaan? Zullen we gaan naar Stepstone en Dibbons met Shady.

0: Weet je wat we zullen gaan doen? Zullen we het, gaan we het hebben over de Kennedy-mars van de Langstraat morgenavond? Ja, dat gaan we later gewoon doen. Eerst maar eens even dat morgenavond dus vanaf 7 uur live op Langstraat TV, Langstraat FM en Langstraat NL. We gaan gewoon op alle platformen, natuurlijk ook gewoon online via onze socials en dergelijke, verslag doen van de Kennedy-mars van de Langstraat. We beginnen dus morgenavond om 7 uur. Met beeld en geluid. En dat geluid dat gaat de hele nacht door. En dat beeld ook eigenlijk. We hebben vaste kameropstellingen gemaakt. Op de verschillende punten. Bij de start en de finish. En bij het centrale punt. Overigens net gescoord. Venlo Top Os 3-1. Maar even terug naar de 80. We hebben dus gewoon de hele tijd muziek. We hebben de hele tijd DJ's in de studio. We hebben mensen in het veld rondlopen met camera's. En verslag te doen. Die gaan als het goed is allemaal naar leuke punten. Langs de route. Dus dat morgen, 21 uur marathonuitzending hier op Langstraat Media. Wat gaan we doen? Wat zullen we doen? Weet je wat we gaan doen? Dit is het. Ja, laten we die gaan doen. En de coverplaat die ik gekozen heb, waar ik echt wel een aantal verschillende versies van gevonden heb. En dat had ik niet verwacht eigenlijk. Dat is deze. Dit is het origineel. Ik zal een klein stukje naar voren doorspoelen. Dit is Stromae met Alors on danse. Ja, gewoon een heerlijk, denk je, dansnummer. En is die gecoverd? Ja, die is gecoverd. Hij heeft mezelf ook uitgebracht samen met Kanye West. Even kijken of we Kanye een klein beetje in kunnen krijgen. Ja, dat is die. Hij is gecoverd door het bandje Revolverheld.
1: Alten Zeiten, es müssen klare Grenzen her. Gerne direkt am Mittelmeer. Im CLS, wenn wir uns frei.
0: Hey, das ist Deutsch.
1: Tempolimit kann auch warten.
0: Maar, ja, is ook door Nederlanders gecoverd? Ja, dat ook. Maar mevrouw Ellen ten Damme. Mijn, toch wel een van mijn persoonlijke favorieten. Maar dan is die weer in het Frans. En mijn Frans is niet zo heel goed. In ieder geval niet goed genoeg om de tekst goed te kunnen verstaan. Dan kan ik natuurlijk die Duitse versie nemen. Mijn Duits is een stuk beter dan mijn Frans. Maar Herman van Veen heeft hem ook gecoverd. En dan is ze opeens te volgen. De tekst is niet één op één.

En dan krijgt zo'n nummer toch een hele andere lading, moet ik zeggen. En ik ben toch wel een fan van Stromae en van zijn liedjes. En dit vond ik altijd wel een beetje zo'n onschuldig nummer. Totdat je dus gaat luisteren naar de tekst. En dan denk je zelf, ja, nee, het is gewoon een kunstenaar. Goed, voetbal. MVV tegen Maastricht. Daar is het inmiddels dus 0 tegen 3. Net gescoord door de MVV Almere City. En natuurlijk dan Jong Ajax tegen RKC. Een doelpunt voor RKC in de, de 84ste minuut. Door invaller Mizidjan. 0 tegen 1. Inmiddels ook wel een wissel geweest aan de kant van Jong Ajax. Daar is Johnson gekomen voor Verkuil. Die is afgegaan met een blessure. Met nog een minuutje of 5 te spelen. Dus staat RKC gewoon heerlijk op een voorsprong. Laten we hopen dat het zo kan blijven in de laatste minuut. We houden je op de hoogte. Dit is AC/DC with a whole lot of roses.

show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4, 2, 3, 9.

RKC. In de 91ste minuut staat het daar 0-2. En ook Almere City heeft inmiddels gescoord bij MVV. Die wedstrijd is inmiddels ook beëindigd. Dus na het einde van de wedstrijd, even kijken. Het doelpunt is van de Veen in de 91ste minuut. En Van der Haar heeft inmiddels een gele kaart gekregen. En hadden we nog een wissel bij Jong Ajax. Daar is Nest uitgegaan voor Simeon. Maar dat heeft dus niet mogen helpen. De stand in Amsterdam 0-2. Heerlijk.

Er is nog één wedstrijd weer waarbij niet de tekst beëindigd staat. Dus die ga ik even als laatste noemen. We gaan even kijken naar de eindstanden in de zesde speelronde van de KKD. Eindhoven tegen Dordrecht 2-1. Waarbij er een gele kaart is, of een rode kaart is geweest voor Hartley van Dordrecht. Dan hebben we Helmondsport tegen Jong PSV 3-1. Heracles Almelo tegen Jong AZ 3-2. De topper MVV Maastricht tegen Almere City 0-4. NAC Breda verliest van Jong Utrecht met 2-3. De Venlo tegen Top Os 3-1. Dan nu ook beëindigd FC Emmen tegen de Graafschap. Eindelijk de 3 punten binnen voor de Graafschap. En daar een rode kaart voor Everink. Dus behoorlijk wat met kaart gestoord in die wedstrijd. Ik zal even te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 keer geel en 1 keer rood. En dat rood was dus eigenlijk gewoon... Ja, er staat hier gewoon een directe rood. Everink had dus eerst al geel en daarna dus direct rood. Goed, en dan hebben we nog in de Eredivisie hadden we natuurlijk nog AZ tegen Willem II. Die hebben we nog een beetje in de gaten proberen te houden. Daar is de stand uiteindelijk 1-1 geworden. En natuurlijk de wedstrijd waarvoor ik vanavond hier naar de studio gekomen ben. Jong Ajax tegen RKC Waalwijk. De eindstand 0-2. En dat betekent dat RKC gewoon naar de 8e plek doorschuift in de tussenstand in de keukenkampioendivisie. Er moet natuurlijk, zoals gezegd, nog wel gespeeld worden morgen en overmorgen. Er zijn nog 2 wedstrijden. Dat is Roda tegen Vitesse. Morgen om 16:30. En zondag om 16:45 is er FC Volendam tegen FC Den Bosch. En ja, dan hoop je met Roda tegen Vitesse dat Vitesse gewoon gaat winnen. Waarom dan? Nou, dan haalt Roda RKC win het niet in. Goed, tot zover deze uitzending. Weet je wat we gaan doen? Ik ga afsluiten. Het is 9:58. Ik ga zo naar huis toe. Morgenavond om 19:00, dan zijn we hier weer. Ja, natuurlijk zijn we de hele dag eigenlijk wel op online. Maar morgenavond om 19:00 in de avond, dan zijn we hier met de... eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. En dan beginnen we met Michael van der Velde hier achter de knoppen. En dan hebben we natuurlijk gewoon gelijk beeld vanaf de start, waar Arno en Peter en ik verslag zullen gaan doen samen met onze cameramensen. En ja, voor de mensen die een hekel hebben aan mijn stem, aan mijn gezicht, ik ben helaas voor jullie dan morgen en overmorgen best wel veel op in beeld. Moet je nog werken? Ga je de weg nog op? Hou de gepoetste kant boven? Ga je nog met de motor weg? Dan de zwarte kant onder. En rijd niet sneller dan je beschermengel kan vliegen. Weet je wat we gaan doen? We gaan eruit met Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye. Tot morgen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:15 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: ZFM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 19:15 een metalen voorwerp op de rails. Vier wagons liepen uit de rails en één wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.